0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de tijd van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is. Maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds. En daarvan draai ik Blues for Weepers.

0: the weepers, blues for the weepers. They just come to listen.
1: Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de ja, een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon uit 1969. Be careful with the fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit, Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die hem mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen. Alexis Corner, de godvader van de Britse blues, samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, door aan het einde hoorde hij de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer in Scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zingen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber's hier. In de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Petit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begonde met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel dat komt uit 1951 en dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrumenten zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitbracht hadden, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Musquet en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Booba Barnes. Dat wist Harry Musquet, want die had Booba Barnes in Utrecht gesproken op de blues estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Booba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1994. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog even terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En door zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaker wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had het net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Midder. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittersvoort. Dat ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft. En nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Walter Becker en Donald Fagen schreven het nummer in 1972 voor het album Can't Buy a Thrill. Het eindigde 6 in Amerika en Canada, 10 in Nederland, 33 in Duitsland en 60 in Australië. Steely Dan, Do It Again.

Steely Dan, Do It Again. Chris Berkson, dat is een jazzgitarist uit New York, die al jaren bluesalbums maakt met een paar bevriende jazzmuzikanten. En het album East River Blues maakt duidelijk dat Chris Berkson intussen een echte bluesgitarist is. Chris Berkson, Mean Disposition.

Chris Bergson, Mean Disposition. De Who kon ook ingetogen spelen. De heren gaven niet altijd vol gas. Deze compositie van gitarist Pete Townshend werd een hit in Amerika, Canada en Nederland. En er verschenen nog covers van Limp Bizkit, Sheryl Crow, The Chieftains, Within Temptation en Pat Travers. The Who, Behind Blue Eyes.

The Who, Behind Blue Eyes. Wet Willie, dat was een band uit Mobile in Alabama. Het was de band van de familie Hall. Jimmy was de zanger, de saxofonist en de mondharmonica-speler. Broer Jack was de basgitarist en zus Donna was de achtergrondzangeres. En zanger Jimmy Hall geldt als een van de beste vocalisten in de Amerikaanse blues. Wet Willie, It Hurts Me Too.

Wet Willie, It Hurts Me Too. Smokey, dat is een band uit het Engelse Bradford. En de band werd groot met nummers van de producers en songwriters Nicky Chinn en Mike Chapman. Dit was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Het nummer eindigde 2 in Zwitserland, 3 in Noorwegen, 5 in Ierland, 11 in Australië, 12 in Engeland. Smokey, lay back in the arms of someone.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Home van Marc Broussard is het album van deze week. En Marc Broussard nam een indrukwekkende serie Save Our Soul albums op met mooie bewerkingen van bekende soul- en bluesnummers. En hij produceerde deze album samen met gitarist Joe Bonamassa. Marc Broussard, Come In From The Cold. MUZIEK

Marc Broussard, Come In From The Cold. Dan Penn, dat is een mislukte zanger uit Alabama, maar hij werd wel een geniale songwriter. Hij schreef The Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man, Cry Like a Baby, I'm Your Puppet, Rainbow Road, It Tears Me Up, You Left the Water Running en Sweet Inspiration. Maar hij blijft het proberen als zanger. Dit komt van zijn album Smoke Filled Room. Dan Penn, Battling the Blues.

Dan Penn, Battling the Blues. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam op 30-jarige leeftijd om het leven bij een vliegramp in Louisiana. Maar toen had hij al grote hits. You Don't Mess Around With Jim, Bad Bad Leroy Brown en Time in a Bottle. En ook dit was een hit in Amerika, Canada, Australië en Nederland. Jim Croce, I Got a Name. Australië en Nederland. Jim Croce, I Got a Name.

Jim Croce, I Got a Name. Het komt van het album Make Do With What You Got van Solomon Burke, met een voorwoord van Van Morrison, want beide heren werden ontdekt door producer en songwriter Burt Burns uit New York. Dit is een prachtige vertolking van een nummer van de band, de compositie van Robbie Robertson. Solomon Burke, It Makes No Difference.

Solomon Burke, It Makes No Difference. Het is een compositie van Bruce Johnson van de Beach Boys voor het album Sunflower. De single flopte in Amerika, maar het werd een top 5 hit in Nederland en er verschenen covers van The Radio's, Rob de Nijs en Ronnie Tober. De Beach Boys, Tears in the Morning.

The Beach Boys, Tears in the Morning. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Ernie, Chris en Marvin Isley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 21 in Nederland en een cover van The House Martins werd een grote hit in Engeland. The Isley Brothers, Caravan of Love.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Muskee zelf op pad om me eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je dat dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzendingen Bluespots?
1: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, dat is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht. Maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. En het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
2: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
1: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor. Ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het er waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
2: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe leefde je daar naartoe?
1: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje, maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding. Want je doet het wel eens. Ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaft, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat waren dingen waar ik me meestal aan vasthoud. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen had. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords. Ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen, de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn en zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat het toch heel verschillende dingen, heel verschillende mensen, maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen, dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschriften, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
2: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Ridders de Beek natuurlijk gehad, maar Ridders is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Ridders is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. En ja, dat is niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt, Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA, dan moet ik. En je zou dan zeggen, wat is nou, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie, waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje een aardige man, maar ja, hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
2: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
1: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou, kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Ridders de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter. Dat is een man die over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld heb. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel ander iemand als bijvoorbeeld als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders dan Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbal heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik drie keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een wezenlijk onderdeel geweest van de oprichting van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, maar jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Bourtangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of van de oom of de moeder van de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan dat die manschappen daar tegenover elkaar lagen, in die mansgaten. Aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Sarpatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken, volledig volgestouwd. En en het uitzicht op het hotel daar, dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Daarbij, hoe heet het nog weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven, dat was ook een fantastische locatie.

0: Ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drenthe A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi. In het kunstwerk daar bij de Ruit nabij Selling in Noord-Groningen. De trap die de hemel in gaat of zo is. En daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis. En we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los. En het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was... Ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van... daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutge Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker... Frederik Speert, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
2: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
2: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een... Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Speert. Maar ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje, we hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, is het ook wel mooi geweest en zo.
2: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou, dat denk ik nog wel eens aan. Dat, of dat draai ik nog wel eens of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld bij de band kwam, hè. En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazz tevoorschijn toveren, zoals Rijn de Graaf en uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Ja, ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja, goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn kijk, ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd, en zoals daar is Glomo die dan die muziek van Jordan en zo, dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan, ik terugloop, ons verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die... toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd, Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klasjes Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo hard vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetbal af. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld, worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal, want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad en scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dag aan terug te voeren dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen, zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo? Dat soort dingen, dat met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van rovershollertje dan muziek mochten maken en zo. En dat is een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuus van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kom. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga, maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf, dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, maar niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja, nee, ik vond het prettig om te doen en ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig. Dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen. En dat je kunt zeggen van... ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen... meneer te knikken. En dat is iets wat ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. En waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het... in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk, waar je wel ja tegen moet knikken. Dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven in deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat de Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat, Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Waar ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet, ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemees, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber, puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zat en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt er aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om, weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in, toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n... Zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden. Zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had

0: Maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen. En dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd heeft van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een, toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dat hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen. En ik heb er heel even op gestoken. Maar ik ben er nu ook wel klaar mee gewoon.
1: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie. De lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is Dale Hoes, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. En het is tijdelijke tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen, een baby. Ah, Roel. Ja. Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, daar praten wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja, zie, dat is nog even mooi, dat kunnen we mooi metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag? Ja. God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik het. Oh, ja? Dat veulen bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zonnig mee.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zo vanmorgen bij Peerde.
0: Ja, waar was dat? Coliek of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja, jong.
0: Ja.
1: Dat is wel weer zorgen, hè.
0: Nou ja. Maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier... Heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opzet. Kijk, vier hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet... niet kraakt dat of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo en al het heel spul. Die kon dan direct kon die aan de borrel en zo. Hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan op door de commissaris van. 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje, nou. Want daar gaat het per slotverrekening over, het is ook nog een muziekprogramma. En dit is, en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep, met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen.

0: En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen effectief iemand praten zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Dat weet ik wel zeker, met die ultralight. Hey, Egbert zoekt het over op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En ja, volgens mij is hem daar. Het is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dingers, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding hier. Ja, net bij Stadskanaal zit ze daar, eigenlijk in de buurt. Ja.
1: Hier mogen we toch hoe zijn.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
1: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos naar morgen? Hij wuift ook nog, hij is al.
1: In de
0: week een ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: En vliegen.
0: Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat ik niet kan. Dus ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki. Bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek was, riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zeg maar, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him. Om het zo te laten, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus van nou, als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel. Ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag en voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maakduur Harry Muskee, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het project Red, White and Blue duurde slechts één album. En daarop liet Harry Muskee horen dat hij ook de frontman kon zijn van een Southern rock band als The Allman Brothers Band of Lynyrd Skynyrd. Red, White and Blue, Pigeon Girl.

Red, White and Blue, Pigeon Girl. Het komt van het album Good Day for the Blues. En Root Brown zong al ruim 50 jaar de blues toen ze dit album opnam. En ze maakte nooit een uitstapje naar de soul, disco of gospel. Want Root Brown ademt blues. Root Brown, Good Day for the Blues.

Root Brown, Good Day for the Blues. George Thorogood uit Delaware coverde een nummer van country-legende Hank Williams en hij maakt overal bluesrock van. En dat doet hij al jaren en dat doet hij goed. Harde recht voor je raap, bluesrock. George Thorogood en de Destroyers, Move It All Over.

George Thorogood and the Destroyers, Move It All Over. Ann Peoples, dat was de sterzangeres van High Records in Memphis. En ze coverde een nummer van Delbert McClinton voor haar album Full Time Love. Een beroerte maakte een paar jaar geleden een eind aan haar carrière. Ann Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. Mike Morgan and The Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City. En Mike Morgan gebruikte altijd gastzangers. Naast Lee McBee waren dat Daryl Nulisch, Gary Primitz en Randy McAllister. Dit komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and The Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Rory Block uit New York is al ruim 50 jaar actief en ze leverde in die 50 jaar 41 bluesalbums af. En dat leverde slechts één hitje op en ook nog alleen in Nederland. Het komt van het album Best Blues and Originals. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York. Rondzanger Mike Markowitz uit Queens. Hij werd geïnspireerd door John Lee Hooker, Muddy Waters en Little Walter. En de band was tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, Big Walter Horton en Jimmy Rogers. Het komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York. De Smoking Joe Kubek Band, dat is een bluesband uit Dallas. En gitarist Joe Kubek werkte jarenlang samen met zanger Benoist King uit Louisiana. En Joe Kubek kreeg smoking voor zijn naam omdat hij altijd een sigaret in zijn mond had tijdens optredens. Het komt van het album Chain Smokin' Texas Style. De Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl.

The Smokin' Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. Barbara Lynn, dat is een bluesgitarist uit Texas en ze maakte nooit gebruik van studiogitaristen. Ze speelde altijd alles zelf in. En ze werd groot in het clubcircuit van Beaumont in Texas. En haar hit You Lose a Good Thing bezorgde haar nationale roem. Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Jim Suller runt al jaren een blues trio in het clubcircuit van Austin. En meestal is hij te vinden in de bluesclubs in Sixth Street, want hij is namelijk een garantie voor een vol huis. Dit komt van zijn album Starvation Box. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Het komt van het album My Heart's in Memphis van Irma Thomas uit Louisiana. En de voormalige serveerster in een nachtclub kreeg daar later de eretitel Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Blue in the Heart.

Irma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het album Guitar Slinger van Johnny Winter uit Texas staat bij iedere bluesliefhebber in de kast. Johnny Winter, I Smell Trouble.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede, of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down, de laatste cd van John Mayall, waarop heel veel mensen meewerkt op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World, opgericht in 2012. Naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslan. Dus ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werk gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen kreeg het bloed toch worden niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Ja, het is geen alledaagse muziek. Het is muziek van Riley Dawlin. Ze stemt trouwens ook niet. Zo'n donkere tenor. Nee, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amer bij je woont van de Americana-muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nog meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden er een handje van om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fuzzle. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fuzzle, over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whisky stogerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres. Waar ik al vaker wat van gedraaid heb. Er is er kwam eerst een EP van u. En nu komt er echt een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisten, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, one, two.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana, ook in het zuiden van Amerika, ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet, want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, toen, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada, dat deden toen meer mensen, want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West en op een gegeven moment kwam er een generaal Patton en we gingen weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

is een Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat hij kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij maakt de uitvoering van Biloxi.

heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cass uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester is in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nee-cd van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Hele mooie cd, Blues, Blues, Blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blues zanger uit Enschede die al sinds jaren en dag in Wenen woont. Een man waarvan als ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Gary Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo CD van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know. Nee, Jump for Joy heet die CD. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook ja, net zoals de Beatles opgezet bent. Qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar The New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder beetje bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een nummer, een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is dat best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak het dan maar kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel, ja, hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen die, of de vier mensen die samen de groep Jill Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: disjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Demi Nielsen uit Toronto komt uit de familieband The Nielsens. Maar ze verhuisde in 2007 naar Auckland in Nieuw-Zeeland, waar ze getrouwd is met een inspecteur van de politie. En dit komt van haar album Neon Cowgirl. Demi Nielsen, Love Someone.

Jamie Nielsen, Love Someone. John Denver uit New Mexico kwam in 1997 om het leven toen zijn privévliegtuig neerstortte bij Monterey Bay in Californië. Hij werd 53 jaar. Dit nummer van hem eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Nieuw-Zeeland en 24 in Australië. John Denver, Take Me Home, Country Road.

John Denver, Take Me Home Country Road. Het komt van het album The Jackie Wilson Story en daar staan alle grote hits op. I Apologize, Lonely Teardrops, Cecil Dessel. En dit is een nummer uit 1932, toen was het een single van Jack Payne. Er verschenen 335 covers, onder meer van Aretha Franklin, Sam Cooke, Roy Hamilton, Otis Redding, Percy Sledge, Tom Jones, Rod Stewart, Jimmy Barnes. En dit is Jackie Wilson, Try a Little Tenderness.

Jackie Wilson, Try a Little Tenderness. Het komt van het album John Wesley Harding van Bob Dylan. En hij nam dat album op met de beroemde studiomuzikanten Pete Drake en Charlie McCoy. Er verschenen covers van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, The Hollies, Graham Bonnet, Robert Palmer, Ian Gillan en Shemekia Copeland. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan, I'll be your baby tonight. Morgan Wade beleefde een ruige tienertijd met veel rock'n'roll, alcohol en drugs. Toen ze 19 jaar was, werd ze al opgenomen in een afkikkliniek. En dan heb je als singer-songwriter de onderwerpen voor nummers voor het oprapen. Dit komt van het album The Party Is Over, Morgan Wade, Parking Garage.

Morgan Waite, Barkin Garage. Roy Orbison schreef het nummer met singer-songwriter Joe Melson en hij is tevens de achtergrondzanger. Het nummer werd opgenomen in Nashville met studiomuzikanten uit het A-team. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Nieuw-Zeeland, 3 in Ierland, 3 in Canada, 4 in Noorwegen, 5 in Australië, 6 in België en 7 in Nederland. Roy Orbison, Only the Lonely. Yeah.

Roy Orbison, Only the Lonely. Het komt van het album Appalachia van Emily Scott Robinson. En ze werd ontdekt door John Prine en staat onder contract bij Oh Boy Records, want dat is het label van John Prine. Dit nummer nam ze op in de Dreamland Studio in New York. Emily Scott Robinson, Cast Iron Heart.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Breakthrough van Joe Bonamassa is het album van deze week. En Joe Bonamassa werkte de afgelopen jaren veel samen met drummer en producer Tom Hambridge. Hij is de ultieme blues producer in Nashville. Maar dit album werd echter geproduceerd door Kevin Shirley. En de nummers werden opgenomen in Griekenland, Nashville en Hollywood. Joe Bonamassa, I'll Take the Blame.

Joe Bonamessa, I'll Take the Blame. Het is een compositie van Dennis Linde, een songwriter uit Nashville. In 1972 werd het opgenomen door Arthur Alexander. En dit is de cover van Elvis Presley. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Australië en Canada. 6 in Ierland, 7 in Engeland en Zuid-Afrika. 9 in Nieuw-Zeeland en 17 in Nederland. Elvis Presley, Burning Love.

Elvis Presley, Burning Love. Alison Mora, dat is de ex-vrouw van Steve Earle. Intussen is ze getrouwd met Hayes Carl en ze is de jongere zus van Shelby Lynn. En op dit nummer is Shelby Lynn de achtergrondzangeres. Alison Mora, is heaven good enough for you?

0: Alison Moore met haar zus Shelby Lynn, Is Heaven Good Enough For You? Het is een compositie van Donald Sleets. En Donald Sleets is een beroemde songwriter in Amerika. Hij schreef hits voor Randy Travis, Keith Whitley, Alison Krauss, Alabama, John Denver, The Bellamy Brothers, Waylon Jennings, The Judds, Garth Brooks, Lee Ann Womack, Johnny Cash en Bobby Bear. En ook dit werd weer een hit, in nummer 1 zelfs in Amerika, Kenny Rogers, The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers, The Gambler. Big Star, dat is een band uit Memphis met zanger Alex Shilton. En hij is de voormalige zanger van de Bokstops. En met die band had hij de wereldhit The Ladder. Maar hij begon een nieuwe band met zijn schoolvriend Chris Bell. In 2010 werd hij onwel in New Orleans. En hij ging niet naar het ziekenhuis omdat hij niet verzekerd was. Hij overleed op 59-jarige leeftijd. Big Star, September Girls.

Big Star, September Girls. Kris Kristoffersen was geen begenadigd zanger, maar wel een geniale songwriter. Hij werd rijk aan alle covers van zijn nummers. Dit nummer werd bijvoorbeeld 559 keer gecoverd. En niet door de eerste de beste, door Percy Sledge, Conway Twitty, Gladys Knight, Elvis Presley, Willie Nelson, Johnny Cash, Brian Ferry en Tina Turner. En dit is de oude meester zelf. Kris Kristoffersen, Help Me Make It Through the Night.

Chris Christofferson, Help Me Make It Through the Night. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het komt van het album World's Gone Wrong van Lucinda Williams en ze nam dat album op met gitarist Mark Ford, organist Reese Winans en pianist Nora Jones. En als gast zingt Mavis Staples mee. Lucinda Williams, The World's Gone Wrong.

0: Bluegrass in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel Newark in deze aflevering. Newark van onder andere de Drive-By Truckers. Van de Sling Mouse Explosion. Jeremy Ivey, Jasper Lindell. Maar ook van Willie Nelson. En van de Supersonic Blues Machine. Wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters. Jerry Jeff Walker. En Steve Earle, die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe cd, nummer van de nieuwe cd van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdrang helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een cd gemaakt die opdrang was.

aan Townsend Zendt en een die op het ruim was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe CD van Jesper Lindell, een jongen uit Zweden die denk ik vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die CD Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar luister ook maar eens naar het volgende nummer, dan herken je door de band denk ik heel nadrukkelijk in, met name het orgel wat erin zit, in Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel. Maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight. Een man uit Zweden. Maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas. Een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Hè. Want zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af. Degene die de zwangerschap begeleidde van... Dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad. Maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Te even Margot Price leren kennen. Uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep Me High.

Kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mose en Jimmy Sutton. Daar heb ik het over. En dan heb het, dat heet dan de Slink Mose Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is de wat ruigere wereld, zou kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een blues podium door zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van hard rock, of hoe heet het nu, maar eigenlijk van de monotone muziek in ieder geval. Van aanzetten en ram maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mose Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de High Style Studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

Het is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Americana. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Ben mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welcome to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog zei Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe CD, Welcome to Club 13. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook vandaag 3 uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten om toch weer wat van Cuby en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer 5 Long Years. Origineel van Eddie Boyd uit 1952. Maar er is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van Cuby and the Blizzards van de LP Desolation. De eerste LP van Cuby and the Blizzards uit 1966. Hun versie van 5 Long Years.

In 1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg Cuby in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs, verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Fürstenreek in Grollo. Eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Van Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mond op een Monica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd die speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues, die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70-jarige Old, dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Way Back Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger, een ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld, van Sonny Boy Williamson, van Robert Nighthawk, nou noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Een zingende Joe Beard en Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de cd The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe cd uitgebracht. Deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De cd The Blues Fix. En daarvan Can't You See What You Want?

Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de Nee-CD The Blues Fix. En deze groep, of deze mensen, die treedt op het Blues Festival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson. Nou, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. De countryzanger die al sinds mensenheugenissen opneemt. En hij heeft nou zien, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij terug gaat kijken op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bijna gewoon. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums heeft uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan ook bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muiderweerd deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicole. Daniel Nicole is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit, waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

Uitstekende muziek van Daniel Nicole. Die vroeger speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een hele bijzondere band eigenlijk, de Supersonic Blues Machine. Die speelden ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Er is een nieuwe cd van u te komen, die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd, althans in die zin dat er allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gills, of noemde ik die al? Nou, in ieder geval, heel veel bekende namen speelt erop met. Vandoor dat het ook een beetje een supergroep is. En het nummer wat ik laat horen, dat is voor de kenners eigenlijk. Volgens mij degene die snoeker speelt, die zegt dat wel wat. Ik ken het spelletje helemaal niet. Maar de Supersonic Blues Machine, die hebben het erover in de 8-Ball Lucy.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie uit 1931 en Cat Stevens nam het op voor zijn album Teaser and the Firecat. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Noorwegen, Australië en Canada, 5 in Nederland en Zuid-Afrika, 6 in Ierland en 9 in Engeland. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Het nummer werd geschreven door Shel Silverstein en in 1974 was het een single van Dr. Hook. Het werd later ook nog opgenomen door Johnny Darrell, Lee Hazelwood, Belinda Carlisle, Bobby Bear, Lucinda Williams en Dennis LeCourio. En dit is Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.

Marianne Faithfull, de Ballad of Lucy Jordan. Het nummer is geschreven door Klaus Meine, dat is de zanger van de Duitse rockgroep The Scorpions. En het komt van het album Crazy World. Het gaat over het eind van de Koude Oorlog met Rusland en het werd een waanzinnige hit. Het was een nummer 1 hit in Nederland, Amerika, Canada, Rusland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Polen, Zweden en Noorwegen. The Scorpions, Wind of Change.

The Scorpions, Wind of Change. Split Ends, dat was een band uit Nieuw-Zeeland met de broers Neil en Tim Finn. De band begon in het voorprogramma van Black Sabbath tijdens een tour door Nieuw-Zeeland en Australië. Intussen hebben ze 33 albums en 16 hits. En dit nummer werd een hit in Nieuw-Zeeland, Australië en Nederland. Split Ends, Message to My Girl.

Split Ends, Message to My Girl. Matthews Southern Comfort, dat is de band met de Engelse singer-songwriter Ian Matthews. Hij was de ex-zanger van Fairport Convention. Hij werkte 25 jaar in Amerika en hij woont intussen alweer jaren in Limburg. En in Nederland heeft hij een band met B.J. Baartmans, Erik de Vries en Bart de Win. Matthews Southern Comfort, Woodstock.

Matthew's Southern Comfort, Woodstock. Het nummer is geschreven door John Watts en dat is de zanger van de Engelse band Fisher C. Het komt van het album Going Deaf for a Living en de single werd uitgebracht in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, maar het werd alleen een hit in Nederland. Het nummer eindigde 12 in de nationale hitparade. Fisher C. So long.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer and Country Music van Zack Top is het album van deze week. En Leo 33 Records heeft grote plannen met deze Zack Top, want de beste studiomuzikanten van Nashville werden opgetrommeld. Basgitarist Glenn Worf, gitarist Brent Mason, steelgitarist Scotty Sanders en drummer Tommy Harden. Zack Top, I Never Lie.

Zack Top, I Never Lie. Het nummer is geschreven door basgitarist John Lodge en hij verbaasde zich erover dat er iedere dag fans van hem rond het huis hingen. Het nummer eindigde 4 in Nederland, 8 in Amerika, 16 in Canada, 36 in Engeland en 39 in Australië. The Moody Blues, I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll.

the Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. Annie Lennox en Dave Stewart schreven het nummer na hun vertrek uit de band The Tourists. De platenmaatschappij zag er geen single in, maar een discjockey uit Cleveland in Amerika bleef de albumversie maar draaien en toen werd er alsnog een single uitgebracht. En het werd de nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 2 in Engeland en 9 in Nederland. Eurythmics, Sweet Dreams.

The Eurythmics, Sweet Dreams. Het is een compositie van Josh Kooijmans en Barry Hay. En het werd een grote internationale hit. Het werd de nummer 1 hit in Nederland. Het nummer 5 in Duitsland, 6 in België, 7 in Engeland, 10 in Australië, Canada en Oostenrijk, 13 in Amerika en 16 in Ierland. Golden Earring, Radar Love.

Golden Earring, Radar Love. Gitarist Robbie van Leeuwen van The Motions schreef een protestlied en er werden 80.000 singles van verkocht en het nummer staat al jaren in de top 2000 en in de Evergreen top 100. The Motions, Wasted Words.

The Motions, Wasted Words. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door George Gershwin voor de opera Porky and Bess. In 1935 werd het opgenomen door Abby Mitchell. En er bestaan 2977 covers, onder meer van Nina Simone, Ronnie Hawkins, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, The Walker Brothers, Sam and Dave en R.E.M. En dit zijn gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux. Brainbox, Summertime.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel veel nieuwe muziek en soms ook een beetje oude muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang geleden opgenomen. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, een nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met C6 Steve. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij staan nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, dat is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawris en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer midwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met neewerk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij een grote hit samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut-cd is, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet noemen. Want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight is the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato. Maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop midwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, dat luister je naar. En daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speuler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hen sing.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muskee en ik, in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door, zo in Louisiana, want dat was het. En ze maakten door de Rooster Blues. Oh, well,

0: Lydon en Slim, het zienversie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello-label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samengemaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kun je wel doorgaan. Heel veel heeft hij opgenomen. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen gemaakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen. Ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy.

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson uit 2006 van de cd Jungle Jim en de Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de cd The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stays. En Wesley Stays, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records hield op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows. John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee uitgebracht is. Dat het uitgebracht is naar geval dat het niet op de plank is blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows, Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in, maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zingen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen. Maar dat we bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zack Aaron, om er een te noemen. Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het team stort van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En daarvan Get Off the Stage.
1: Well, me, I'm just one man.

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, wij gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

The Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groeten uit Grollo 1967. So Many Roads.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Alle nummers hebben één ding gemeen. Ze zijn ook allemaal opgenomen door Elvis Presley. Chris Christofferson, dat was een groot componist, maar een gemankeerde zanger. Dit is een opname uit 1969 en het nummer werd 538 keer gecoverd. Het was een nummer 1 hit in Amerika voor Sammy Smith in 1970. En in 1972 nam Elvis Presley het op. Het werd ook nog opgenomen door Willie Nelson, Wilson Pickett, Tammy Wynette, Johnny Cash, Tina Turner en Paul Carrack. Chris Christofferson, Help Me Make It Through the Night.
3: Take the ribbon from your hair.

Kris Kristofferson, Help Me Make It Through the Night. Het is een opname van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot uit 1966 en de cover van Elvis verscheen in 1972. En daarna volgden Bob Dylan, Eva Cassidy, Paul Weller, Neil Young en David Clayton Thomas. Gordon Lightfoot, Early Morning Rain.

Gordon Lightfoot, Early Morning Rain. Het is een opname van Don McLean uit 1970 en 5 jaar later verscheen de cover van Elvis Presley. Er bestaan ook nog mooie versies van Tom T. Hall, Emmylou Harris, Colin Ray en Luca Bloom. Don McLean, And I Love Her So.

Don McLean and I Love Her So. Het is een single van de Righteous Brothers uit 1964. De single werd opgenomen onder leiding van producer Phil Spector. En Bill Medley en Bobby Hatfield hadden er een nummer 1 hit mee in Amerika, Engeland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 8 in Nederland en 21 in Duitsland. In 1970 werd het gecoverd door Elvis Presley. En er bestaan ook nog interessante covers van Long John Baldry, Gene Pitney, Cliff Richard, Timmy Euro en Neil Diamond samen met Dolly Parton. The Righteous Brothers, you've lost that love and feeling. You know.

The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. Het is een nummer van de Beatles en het werd maar liefst 1356 keer gecoverd, onder meer door Marianne Faithfull, Patti LaBelle, Ray Charles, Gladys Knight, The Walker Brothers, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Elvis Presley in 1970, Wings, Johnny Ray en John Lennon. En dit is Tom Jones uit 1967, Yesterday.

Tom Jones, Yesterday. Nancy Sinatra uit New Jersey is de dochter van Frank Sinatra. En ze had een wereldhit met These Boots Are Made for Walking. Dit nummer werd oorspronkelijk geschreven door de Franse zanger Gilbert Bécaud in 1955. In 1970 verscheen de versie van Elvis Presley. En het werd ook nog opgenomen door Bob Dylan, Françoise Hardy, Sam & Dave, James Brown, The Buffons, Nina Simone, The Temptations. En dit is Nancy Sinatra uit 1966. Let It Be Me.

Nancy Sinatra, Let It Be Me. Het nummer is geschreven door zangeres Buffy St. Marie in 1965... en de cover van Elvis Presley werd een top 10 hit in Amerika in 1972. Een cover van Neil Diamond eindigde op 11 in de Amerikaanse Hot 100. En in 1965 was het de top 20 hit in Engeland voor een band uit Blackpool met zanger Lionel Morton. The Four Pennies, Until It's Time For You To Go.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En bluesgitarist Albert King nam met de beste studiomuzikanten van Memphis een album met Elvis Presley nummers op. Met gitarist Michael Tools uit de Greg Allman Band. Basgitarist Donald Duck Dunn uit Booker T and the MGs. En toetsenist Marvel Thomas. Hij speelde bij Little Milton, Mavis Staples, Wilson Pickett, Etta James en Johnny Taylor. En de drummer was Willie Hall van de Blues Brothers Band. Hij speelde ook nog bij Booker T and the MGs, Rufus Thomas, de Staples Singers, Isaac Hayes, Aretha Franklin en Ray Charles. Albert King, Don't Be Cruel.

0: Albert King, Don't Be Cruel. Het was een single van Ray Charles in 1954 en de cover van Elvis Presley verscheen in 1956. Daarna werd het ook nog opgenomen door Johnny Holiday, The Beatles, Freddie Scott, Rick Nelson en John Mayer. En dit is de band van Van Morrison uit Belfast. Damn, I Got a Woman.
1: Oh, sometimes I get a little worried. Well, but I won't tell you, oh, it's all right.

0: Then I Got a Woman. Het was een single van Little Richard in 1956. In hetzelfde jaar nam Elvis Presley de cover nog op. En vervolgens volgden Vince Taylor, Eddie Cochran, The Kinks, The Mercy Beats, The Swing Blue Jeans, Derringer, Fleetwood Mac en Paul McCartney zongen 1964 de uitstekende uitvoering van The Beatles, Long Tall Sally.
1: I'm

The Beatles, Long Tall Sally. Het is een nummer van Ma Rainey uit 1924 en het was een top 40 hit in Nederland in 1965 van de Amsterdamse band Johnny Kendall en de Harrels. Daarna werd het ook nog opgenomen door Elvis Presley, Ray Charles, Chuck Berry, The Who, The Everly Brothers en Janis Joplin, Eric Burdon en The Animals. C.C. Rider.

0: Listen, I'm going. All right. Somebody told me about your tax, and I know. Yo. Ow.
1: Eric Burdon and the Animals, CC Rider. De single van Elvis Presley was in 1956 een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 6 in Australië en 11 in Engeland. Dit is een mooie versie van The Amen Corner uit Wales. De band met zanger-gitarist Andy Fairweather Lowe. The Amen Corner, Love Me Tender.

The Amen Corner, Love Me Tender. Het is een nummer van bluesgitarist Lowell Fulson uit 1954. En in 1960 verscheen de cover van Elvis Presley. En daarna werd het nummer vooral gecoverd door bluesartiesten Chicken Jack, T-Bone Walker, Bobby Bland, Joe Bonamassa, Eric Clapton, Greg Allman en dit is Freddie King. Reconsider, baby.

Freddie King, Reconsider Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een single van countryzanger Hank Snow uit 1950 en daarna werd het nog opgenomen door Ray Charles, The Rolling Stones, Elvis Presley in 1969, Merle Haggard, Emmylou Harris, George Thorogood, Willie Nelson, Lucinda Williams, en dit is Van Morrison, I'm Moving On.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Deze interviews, om u niet te veel te onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner. Van een gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters, het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label, waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dus een beetje de partner van George, hè? Snoeps, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb, die we gedraaid hebben, waar George ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: Ja, Snoeks was vorig jaar op de Blues Festival in Utrecht, of was dat alweer in Jorin?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview, dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Lint van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Lint is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar die wel wat kan.
0: Ja, wij eindigen ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Muskee schreef een prachtig nummer met hitpotentie, maar de single deed helemaal niets. Bluesmuziek kan namelijk heel onrechtvaardig zijn. QB and the Blizzards, Sometimes.

QB and the Blizzards, Sometimes. Coco Taylor uit Chicago werd ontdekt door Willie Dixon bij Chess Records. En als ze geen optredens had, dan werkte ze gewoon als schoonmaakster. Wang Dang Doodle was haar grootste hit. En dit is een herschreven versie van het nummer I'm a Man van Bo Diddley. Coco Taylor, I'm a Woman. Oh!

Coco Taylor, I'm a Woman. Son Seals uit Arkansas trok pas op 31-jarige leeftijd naar Chicago en daar kende niemand hem. Hij was dan ook dolblij dat hij een contract kreeg als huisorkest bij de Expressway Lounge. En daar werd hij ontdekt door Alligator Records. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telefoon, Angel. Albert Collins werd groot in Houston, maar hij wilde carrière maken in Los Angeles. Maar daar wisten de producers totaal geen raad met zijn muziek. In Chicago voelden ze hem veel beter aan. En daar werd hij in de jaren 80 het bluesfenomeen van Amerika. Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Albert Collins, Blue Monday Hangover. Roy Buchanan was een groot gitarist, maar de man kon totaal niet zingen. Hij pleegde overigens zelfmoord in een politiecel waar hij zat wegens huiselijk geweld. Dit nummer werd gezongen door soulzanger Johnny Sailor. Roy Buchanan, That Day.

gitarist Roy Buchanan en zanger Johnny Sailor. That did it. Carrie Bell uit Mississippi begon in Chicago als straatmuzikant en later werd hij de mondharmonica-speler van Muddy Waters. Lurie Bell, zijn zoon, was zijn gitarist. En dat was een uitstekende gitarist, maar die man werd geteisterd door mentale problemen en verbleef het grootste deel van zijn leven in de inrichtingen. Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman.

Carrie Bell, I Got a Rich Man's Woman. Long John Hunter werkte ruim 30 jaar in het clubcircuit van El Paso in Texas en net over de grens in Juarez in Mexico. En hij maakte eigenlijk begin jaren 90 pas zijn eerste album. En daarna ging het snel en veroverde hij heel Amerika. Long John Hunter, Marfa Lights.

Long John Hunter, Mava Lights. Joe Louis Walker uit San Francisco was jarenlang de gitarist bij Lightnin' Hopkins en daarna bij Fred McDowell. Maar bluesproducer Tom Hambridge maakte een echte blueslegende van hem, Joe Louis Walker. I won't do that.

Joe Louis Walker, I Won't Do That. Geneva Magnus uit Detroit besloot na een concert van Otis Russell blueszangeres te worden. En ze opereert tegenwoordig vanuit Los Angeles en zingt alle frustraties uit haar moeilijke jeugd van zich af. En dat noemen we dan blues. Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do. Ow!

Geneva Magness, That's What Love Will Make You Do. Billy Brands, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago, en hij beschikt over een all-star band, The Sons of Blues. Hij leerde het vak van James Cotton, Junior Wells en Carrie Bell, en tegenwoordig is hij de beste mondharmonica-speler in Chicago. Billy Brands en The Sons of Blues, Blue and Lonesome.

Billy Brands and the Sons of Blues, Blue and Lonesome. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Elvin Bishop, dat was de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Hij maakte met producer Kit Anderson het album 100 Years of Blues. En dat deed hij samen met mondharmonica-veteraan Charlie Musselwhite. Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Midnight Hour Blues.

0: luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Een uur lang muziek die jij niet zoveel op de radio hoort. Blues en Americana. En vandaag deels u de zorg door Johan Derksen. Johan, welkom in de uitzending.
1: Ik vind het erg leuk, Albert.
0: Nou, als kenner van Harry Musquet, als jeugdvriend van Harry Musquet in deze periode, is het denk ik een beetje voor de hand liggend zelfs om jou als gast in de uitzending te vragen. Want je hebt hem al heel lang gekend, hè?
1: Ja, van een jaar of 15, hè, toen ik hier kwam wonen. Ik ben hem ooit tegengekomen in de platenzaak van Lampen. En daar zat hij met LP's onder zijn arm van John Lee Hooker en Howlin' Wolf. En daar had ik nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Want ik was midden in de Mercy Beat-periode. En toen weet ik nog wel dat ik iets heel doms tegen hem zei. Want dan keek ik op die platen en toen zei ik... Ja, Harry, maar die jongens die coveren die nummers van die Mercy Beat-bands. Maar dat was dus omgekeerd.
0: Net andersom, ja. Nou, mooi dat je er bent, Johan, want je hebt een uitermate druk bestaan. Want het eerste nummer wat we draaien, dat is van een nieuwe LP, een dubbel LP. Ja, het is een LP, hè?
1: Ja, we hebben en een CD en een LP. Ja. Alleen op de CD kun je meer nummers kwijt. Dus de hele lange nummers hebben we op de LP over moeten slaan.
0: Grollo Blues, dat is de naam van de nieuwe LP en door van Low Country Blues.

0: Low Country Blues, Cube in the Blizzards live. Het nummer kwam uit in 2009 van de CD Cats Lost. Maar nu op de nieuwe dubbel LP en op de CD Grollo Blues. Die heb jij samengesteld, Johan?
1: Nou, niet echt. Maar Ed Roze, dat was de geluidsman uit Emmen, die de laatste jaren altijd het geluid deed, die had nog een hele hoop nummers liggen, want je liet op de tafel alles binnenlopen en dat nam hij dan op. En die kwam een keer bij me en die zegt, er zit echt topmateriaal bij. En toen hebben we met Jan Lagendijk van de stichting Cube in the Blizzards beslist om daar een plaat van te maken. Omdat we eerst bezig waren met opnames van Henkie Lanting uit de Amer. Mm-hmm. Maar die waren in vergelijking bij deze opnames veel slechter. Dus toen zijn we eigenlijk overgeschakeld naar een ander project. En Ed heeft het helemaal opnieuw bewerkt. En het klinkt nu heel aardig. Het viel me erg mee als ik het nu hoorde.
0: Mooi. Hij is uit, hè, ondertussen.
1: De CD is er inmiddels en de LP die komt binnenkort.
0: Oké. Nou, dat is wat Harry Musquet betreft. Nou, wat Harry Musquet betreft. Welke rol speelt Harry Musquet 10 jaar na zijn dood nog in jouw leven eigenlijk?
1: Nou ja, je wordt, als je in Grollo woont, word je er iedere dag mee geconfronteerd. Want als ik mijn huis uitkom en de hond uitlaat, dan loop ik meteen door het Harry Musquet-pad. En bij John Hofsteentje staat dat, dat beeld. En ja, we hebben maar één museum, dat is het Harry Musquet-museum. Dus in Grollo heb je nooit tekort aan Harry Musquet.
0: Maar verder in jouw leven, ja, in jouw hart, dat klinkt dan heel zwaar, maar...
1: Ja, nee, maar Harry verdwijnt natuurlijk nooit. Want Rudy Leukveld, dat is een vriend van mij. En dat is ook iemand dicht uit de relatiekring van Harry. En wij zijn nog zo'n beetje van hier, van het groepje uit Assen, de enige loopjongens van Harry, wat we altijd waren, die nog in leven zijn. Dus ja, wij gaan nog wel eens even naar het graf. En Rudy maakt het ook nog wel eens schoon en zo. Ja. Want er wil nog wat... Mensen willen wel eens wat achterlaten. Maar ja, het verbaast me dat Harry wel een beetje geïdealiseerd wordt. Kijk, Harry was Harry en dat was een goede vriend. Maar Harry had ook kuren en die kon ook een hele lastige man zijn. Maar dat zijn alle fans die zijn dat vergeten. Harry is heilig verklaard. Uh-huh. En als je zegt, ja, maar ik heb hem ook zo leren kennen, dan... bij een geweldige klootzak, want er klopt niks van. En je moet wel realist blijven. Het is niet dat geneuzel van niets dan goeds over de doden. Hè? Van, we hebben Harry een jaar of 50 meegemaakt, dus we mogen wel zeggen dat we hem kennen.
0: En die had verschillende kanten, laat dat duidelijk zijn. Ook in dit programma wat ik 20 jaar met hem gemaakt heb. En hele goede herinneringen aan trouwens.
1: Hij ook hoor.
0: Ja.
1: Ja, hij vond het altijd het belangrijkste van het programma dat hij dan via RTV Drenthe in de ziektewet zat. Zei hij altijd.
0: Maar hij vond het ook leuk om te maken.
1: Hij vond het ook heel leuk om te maken, precies. Ja.
0: Dat vind jij ook, want muziek is in jouw leven denk ik heel belangrijk. Veel belangrijker dan voetbal.
1: Ja, maar het is mijn tegengif tegen voetbal. Okay. Weet je wel, met voetbal verdien ik de kost. Want al wat jij weet, met muziek kun je nauwelijks de kost verdienen. Mm-hmm. En ik heb een hobby, muziek. En John de Mol betaalt mijn hobby. Mm-hmm.
0: Ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die bij dit programma passen, die bij jou passen, die bij Harry Musquet passen. En de eerste waar jij mee aankomt is Dion.
1: Ja, Dion. Harry had heel gek. Die had LP's, oude LP's van Dion. Die vond hij heel goed. En dan ga ik die dingen ook beluisteren. En zo ben ik een Dion-liefhebber geworden. En zelfs zo erg dat ik hem een keer in Amerika opgezocht heb. En toen kwam ik in een gekkenhuis in Texas met allemaal auto's buiten met Jesus-stickers erop. Want Dion was inmiddels bij de Heer en maakte alleen gospelmuziek. En ik moest hem altijd kopen bij de Bijbelshop. Maar die man die had een prachtig levensverhaal. Die had die hits. En hij was op zijn 20ste was hij aan de alcohol in een kliniek. En op zijn 21ste weer in een kliniek. Maar nu voor de heroïne. En toen heeft hij een nummer gemaakt hoe hij uit die ellende gekomen is. En dat is Your Own Backyard. Dat staat op een album wat eerst eigenlijk alleen in Engeland uitgebracht is. Het is geproduceerd door Phil Spector. Want die kenden elkaar uit de Bronx. En Spector wilde per se een album met hem maken. En Dion vertelde mij, hij kwam net uit de inrichting voor de heroïneverslaving. Toen moest hij naar een studio in Los Angeles, waar Phil Spector zat. Hij zegt, en ik kwam daar binnen, 5 drummers, 20 blazers, 7 gitaristen. Hij zegt, en allemaal zo stoomd als een aap. Hij zegt, en dan kwam ik binnen, helemaal nuchter en sober. En sommige nummers, zegt hij, moest hij dus vertragen, omdat de band zo stoomd was dat ze langzamer gingen spelen. Toen moest hij teksten gaan herhalen om met de band in evenwicht te blijven.
0: Dion DeMucci met Your Own Backyard.

0: Klein Italiaantje, dat is het. Dion DeMucci, Your Own Backyard uit 1974 van de LP Born to Be With You. Was het inderdaad een klein mannetje? Of,
1: Ja, zoiets als ik, dus zo'n middelmaat. Hè. Maar het was zo'n klein, vlijtig jongetje. Hè, die heel veel gedaan heeft en hij liep een beetje zijn tijd vooruit. Want hij was singer-songwriter toen dat nog niet in was. Hij begon met blues toen dat nog niet in was. En hij heeft het wel altijd volgehouden. En hij is nu over de 80 en hij is nog steeds actief.
0: Ja, dus je kunt zien van dat een leven zoals hij dat geleid heeft, dat dat dan tot hoge leeftijd kan leiden.
1: Nou ja, met de voetballers die ik meegemaakt heb, die het netst leven en niet dronken en niet rookten en niet vreemd gingen, die waren allemaal het eerste dood al. Dus ik hoop dat ik 110 word.
0: Ja. Sherry Redwine, dat is de volgende keus van hoe? Van Luther Allison. Ik denk niet verwonderlijk, want Harry had ook wat met Luther Allison.
1: Ja, maar die heb ik niet via Harry. Want ik heb natuurlijk die hele club uit Chicago, wat er allemaal vandaan gekomen is. Maar dan vond ik Luther Allison eigenlijk wel altijd de lekkerste. Want die had zo'n lekkere power. En de man is ooit, moest hij optreden in Parijs. En is hij 20 jaar blijven wonen. Ja. Dat is een beetje lang, hè. En Roel Spanjers, die nou bij mijn theatershow De Pianist is, die zat toen in Parijs bij hem in de band. En die vertelt dan wel eens die verhalen. Luther Allison was een man van de klok. En als iemand te laat was, dan zei hij tegen de bus, rijden. Hij zegt, en het was zo lullig, we stonden in Parijs met die bus, moesten om 8 uur 's ochtends weg, ergens naar Oost-Duitsland. Hij zegt, en het is 8 uur. En aan het eind van de straat komt de gitarist met zijn koffer aanlopen. En Luther zegt, 8 uur is 8 uur, rijden. En die reed zo langs die gitarist. En die zegt, hij zorgt maar dat hij in Oost-Duitsland komt. Ja, merkwaardige man.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja. Het nummer wat jij uitgekozen hebt, nog speciale aanleiding?
1: Nee, dat vind ik gewoon een heel lekker bluesnummer. Kijk, die bluesnummers, die slow blues, die zijn haast allemaal hetzelfde. Maar dit is Luther Allison ten voeten uit. Was gewoon vooral een goede live artiest.
0: Cherry Redwine.

0: Jerry Redwine, Luther Allison. En er zit inderdaad heel veel power in. Met name ook in het gitaarwerk van Luther Allison. Van de LP Blue Streak in 1994. David Clayton Thomas is wat anders.
1: Ja, maar dat was een held voor Harry. En zelfs zo erg dat Harry een periode heeft gehad dat hij David Clayton Thomas imiteerde. Hij ging zijn stem vervormen, helemaal klinken als David Clayton Thomas in de periode van, hoe heet het?
0: Blood, Sweat and Tears?
1: Ja, in de periode van Blood, Sweat and Tears. Maar dat album van Harry, ik weet niet welk album er was. Dat is net een album van Blood, Sweat and Tears. En als Harry dan wat gedronken had, en dan zaten we bij de Witte Bal en dan werd Blood, Sweat and Tears opgezet. En dan zei Harry altijd van dat David Clayton Thomas hem nadeed. Dat vonden wij wel vermakelijk in die tijd, ja.
0: Hij heeft trouwens ook een tijd gehad van dat hij net zong als Tim Hardin.
1: Ja, heeft hij ook gehad. Die heeft nog eens bij hem gelogeerd. Ik kan me dat herinneren. Dat is de enige man die ik in bed heb zien liggen met zijn witte jas aan. En wij zaten gewoon in de kamer en wat te drinken en zo. En plotseling was hij weg van die slaapkamer waar hij lag. En we hebben hem nooit meer teruggezien. We hebben jaren later het bericht gelezen dat hij dood was. En Harry had het ook met Rare Earth.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar heeft hij ook nummers die precies op Rare Earth lijken. Daar had hij het ook mee.
0: Ja, wel grappig om dat soort invloeden te merken in zijn werk. Hè? David Clayton Thomas van de CD Blue Plate Special. Ja, wel een prachtig nummer, hè?
1: Ja,
0: in My Own Tears. Ja.
1: Veel gecoverd, maar hij doet dat ook weer goed. Hè? Dit is van een solo album toen hij al weg was bij Blood, Sweat and Tears.

0: David Clayton Thomas, Drown in My Own Tears. Ik weet niet of dat is, Johan. Ik hoor de stem van Ray Charles er ook gewoon doorheen.
1: Ja, maar die blijf je horen. Hè? Want dat is het originele en dat zit zo in je hoofd.
0: Ja, ja.
1: En je hebt heel veel mensen. Kijk, als mensen het coveren en je hoort Ray Charles een beetje, dan is het goed. Maar er zijn ook jongens die zich geweldig vertillen aan zo'n nummer. En dat ik dan denk, ja, dat nummer moet jij eigenlijk niet zingen. Hè? Dan moeten ze ook tegen hem zeggen, dat moet je niet doen.
0: Maar hij kan het wel.
1: Hij kan het wel, ja.
0: Harris Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. 3 keer is scheepsrecht, 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En daarvoor een keuze van de Nee CD, dubbel LP van Cube in the Blizzard. De CD Grollo Blues. Een nummer wat Harry Musquet zingt samen met Erwin Java op gitaar. The Mean Black Snake.
2: Over de weer een Johnny Hooker, alleen met de gitaar. It's a Mean Black Snake.

0: de Mean Black Snake van Cube and the Blizzards, oftewel Harry Musquet, met begeleiding van Erwin Java op gitaar. En dat is van de nieuwe CD Grollo Blues. Hoe heb je de nummers geselecteerd eigenlijk, Johan, op die nieuwe CD?
1: Nou ja, een beetje afwisseling en logisch, maar je moet ook met de lengte rekening houden, want je kunt maar zoveel minuten kwijt. Dus het was een beetje puzzelen dat er zoveel mogelijk nummers op konden. En er waren ook nummers die waren gewoon niet zo goed gezongen. En ik vind dat moet je Harry niet aandoen om dat nog eens een keer uit te brengen.
0: Het origineel van Mean Black Snake, wat Harry al vertelde, dat is van John Lee Hooker. U denkt die 159 in zijn taal van de LP The Country Blues of John Lee Hooker. En dan kreeg je een versie die, dat is het origineel. En dan merk je dat de versie van Harry Musquet qua tekst in elk geval er nogal van afwijkt.

0: black snake. He won't suck my rider's tongue. He won't suck my baby's tongue no more. That mean, mean black snake, he won't bother me no more.
1: Black Snake van John Lee Hooker uit 1959. Toch blijft Harry wel qua sfeer wel in die buurt, ja?
2: Jawel, hij voelde de blues heel goed aan. En daardoor was hij ook geloofwaardig. Want de echte bluesliefhebbers, die namen hem serieus als bluesartiest. Omdat hij het gewoon helemaal uit zijn hart liet komen. Ja. En ik moet zeggen, van ik heb al die oude meuk ook staan. Ik luister er nog zelden naar, want ik betrap me erop dat ik me met John Lee Hooker die nummers uit de 50e jaren een beetje ga zitten vervelen. En dan kies ik toch voor de versie van Harry. Dat vind ik toch wat moderner, wat energieker. Mm-hmm. Want het is natuurlijk vrij monotoon gezongen, hè, door John Lee Hooker.
1: Een beetje kampvuurmuziek, ja.
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat zo'n hele juke joint waar hij dan zat te zingen, dat hij dan uit zijn dak ging.
1: Ik denk dat dit op een festival op een hem is. De American Folk Blues Festival.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was een wat andere sfeer.
2: Ja, ja, ja.
1: De Juke Joint, dat was natuurlijk toch gewoon plezier.
2: En dat was ook een zwart publiek in de Juke Joint. En ik merk de laatste tijd in Amerika dat bij bluesconcerten dat vooral de blanke middenklasse er zit. Het is geen zwarte muziek meer. Dat is de rap en de hiphop en zo geworden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dan, ik was ooit met Daniel Lewis in een juke joint in de buurt van Oxford in Mississippi. Hoe later op de avond van gezelliger het werd en hoe stampender het werd, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een andere sfeer. Dat was een uitsluitend zwart publiek wat er kwam. Er speelde Robert Lee Burnside toen het
2: oh ja.
1: Nou, dat is toch wel een beleving, moet ik zeggen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben nooit in die echte juke joints geweest, omdat die meestal in wijken liggen. Als je s'avonds naar huis wil, dan moet je meteen rennen voor je leven. Hè?
1: Nou, dit was in the middle of nowhere, man. Dit was echt, gewoon in een klein dorp. Dat zullen hier in Wezep kunnen wezen. Het
2: zou een Grollo kunnen zijn.
1: Nou ja, was iets te groot, denk ik, maar goed. De derde versie van The Mean Black Snake, dat is het nummer van Appleknocker's Flophouse in 1969. Toen had Harry dus de blues al ontdekt in de winkel van Lampen, al een tijdje terug, denk ik.
2: Ja.
1: De keus van Harry, was het Harry's keus van dat Cube in the Blizzard Blues ging zingen?
2: Dat denk ik wel, ja. Want die andere jongens die kwamen niet zo uit de blues. Dat waren toch een beetje de jongens die opgegroeid waren met Shadows muziek en met Radio Luxemburg. En Harry heeft natuurlijk dat Amerikaanse radiostation uit Duitsland, The Voice of America, ontdekt. En die liep dus heel erg voor qua kennis op iedereen, zeker op mij, maar toen ook op die jongens uit het bandje. En kijk, ik heb Cube in the Blizzard nog ooit zien spelen in de beginperiode. Dat ze Misery deden van de Beatles. En dan Ilko tweede stem. En, maar daar was Harry heel snel klaar mee. Die wilde naar die blues toe. Ja. En dat was een hele goede keus achteraf gezien.
1: Dit is die keus van Harry Musquet. De blues van John Lee Hooker in de uitvoering van Cube in the Blizzard, The Black Snake.

0: Drie versies van de Mean Black Snake. En de laatste die was van Cuby and the Blisters uit 1969. De eerste van Cuby and the Blisters van de nee LP Grolle Blues. En de middel, dat was John Lee Hooker uit 1969. Maar we gaan nu weer naar andere muziek. Johan Derksen, te gast hier in Harry's Blues. Heel fijn dat je bent, Johan, in jouw drukke bezigheden, dat allemaal nog lukte. Want ook je maakt nog heel veel radio natuurlijk, hè?
1: 5 uur, ja, in de week. Er zijn een hoop plaatjes. En ik heb dan dat eigen station. Dat is 24 uur per dag, 7 dagen de week. Dus dat moet je dan digitaal inladen. Ik heb wat op mijn hals gehaald. Hè. Nou. Ik ben er enthousiast aan begonnen, maar je werkt je echt de pleuris, hè? Maar ik ben te eigenwijs om het niet te doen, hoor. Want iedereen lacht zich dood, die gekke radiostation in de tuin. Maar ja, dan zou ik het volhouden ook.
0: Zo is maar net. Ja. Zo was hij als voetballer ook. Er kwam niemand, ja, jou ja. kwam niemand voorbij.
1: Nee, niet zo goed, maar wel heel, heel goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters. Hè, en goed mijn best doen.
0: Matt Anderson, dat is jouw volgende keus.
1: Ja, nou ja, het wemelt werkelijk van de singer-songwriters.

0: als ik dan 's ochtends, toen was ik nog hoofdredacteur van VI, dan ging ik naar mijn werk om een uur of 8:30, 9. En dan was al het licht nog aan. Hè? Dus dan denk ik, goh, Matt heeft vergeten om het licht uit te doen. En dan ging ik naar boven, want ik woonde in twee huizen. En ik had het bovenste huis zat hij. En dan zat hij in die, met dat massale lijf, in de onderbroek op de bank, nog steeds kip lekker. En dan was hij net van plan om naar bed te gaan. Maar dan zat hij te skypen en te mailen met Canada. En hij deed dus net, toen hij in Nederland was, of hij in Canada was. En dan 's middags om 4:30 kwam hij zijn bed uit. En dan hoorden we de douche. En dan stapte hij in zo'n kleine huurauto. En dan reed hij weer naar een optreden. Hele merkwaardige man.
1: Ja, dacht hij waarschijnlijk, heb ik ook geen last van de jetlag.
0: Nee, dat heeft hij omzeild. Maar hij had dan een heel klein autootje gehuurd op Schiphol. Waar hij nauwelijks in paste, weet je wel, met dat grote lijf. En ik zeg, weet je wel, 's ochtends kwam ik hem tegen. En met, waar gaat de reis vandaag heen? Naar Berlijn, zei hij. En dan fluitend reed hij naar Berlijn en ook weer terug naar Oudewater.
1: Ja, afstanden zijn in Canada.
0: Hij zei, in Canada heb ik af en toe, dan moet ik 16 uur rijden.
1: Precies, ja.
0: Hij lacht om die afstanden van ons.
1: Met Anderson, Broken Man.

0: Een hele breekbare muziek eigenlijk van zo'n massieve man. Hè?
1: Ja, ja, het is een kolossale man. Hij had bij mij in de keuken had ik van die gispenstoelen met die armleuningen, maar daar kon hij niet tussen. Dat soort

0: problemen heb je met die man. Hè?
1: Ja, mooie. Mooie stemmen en mooie muziek. Met Anderson van de CD Something in Between in 2013. We kunnen het over QB hebben. We kunnen het over Harry Musquet hebben. We kunnen het over muziek hebben. Muzikaal, hoe herinner jij Harry muzikaal?
0: Nou, Harry had van die periodes dat hij helemaal gek was van een bepaalde artiest. En dan was het helemaal alles. Dan draaide hij de hele dag die artiest. En dat kon een week later weer totaal anders zijn. Dan had hij weer iets anders ontdekt. Maar het leuke aan Harry was, het was een soort wandelende encyclopedie. Want je noemde maar een naam en hij wist wat voor schoenmaat hij had. Weet je wel, dat soort rare details. Nu had hij voor de rest overdag ook niet veel anders te doen dan van alles te lezen en van alles te luisteren. En het leuke aan Harry was ook dat hij altijd koketteerde, dat hij niet van popmuziek hield. Hij zei altijd, ik hou niet van liedjes. Er is er maar één die mooie liedjes maakt, dat is Elton John, maar ik zing geen liedjes. En hij was dan van de klassieke muziek. En als er dan iemand kwam om hem te interviewen, dan zette hij heen schijnheilig zo'n klassieke plaat op. En dan kwam zo'n vent binnen en zei, ja, ik luister alleen maar naar klassieke muziek. Hij luisterde nooit naar klassieke muziek, kan ik je vertellen. Ja, dat was het leuke aan Harry.
1: Ja. Music Making Machine, dat is de volgende op jouw listie. Ik weet niet of het een liedje is. Maar...
0: Ja, maar dat is wel leuk. Harry en ik belanden altijd toen we nog doorzakten in die tijden. Dat is al lang geleden. En dan gingen alle cafés dicht. En dan kwamen we terecht bij Café de Grotte, de Single Passage van Sjoerd Brouwer. En daar stond een vrijgezelle jongen achter de bar. Lammert heette die. Want Sjoerd zat aan de bar mee te drinken. En Lammert, die had een hele goede muzieksmaak. Lammert had al voordat wij ooit van hem gehoord hadden LP's van Merle Haggard bij zich. Okie from Muskogee vond Harry ook heel mooi. Terwijl het een hele rechtse man was. Maar Harry vond het fantastisch. En die had ook de Kate Brothers. Dat was een tweelingbroer uit Arkansas. En die hadden een geweldige band. Die zijn nooit doorgebroken of zo. En ze hadden wat dommige hoofden. En Harry noemde ze dan ook altijd de gebroeders van de kerkhof. Hey, Lammert, joh, zet even de gebroeders van de kerkhof op. En dan kwamen de Kate Brothers. En zo leerde ik het hele oeuvre van de Kate Brothers kennen.
1: Music Making Machine.

0: Music Making Machine van de Kate Brothers uit 2009. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van het programma bent. Van deze uitzending. Techniek in hand van Miralda Smit. Samenstelling, ja, Johan Derksen. Dus het laatste nummer, dat is ook van jouw keuze, Johan. Want...
1: De band, ja. Ja. Wij waren helemaal gek in die periode hier in Assen van de band. Iets beters hebben we nog nooit gehoord. En ik weet nog wel dat alleen Herman Brood, die is naar de band geweest in Carré. Daar schijnen ze een keer opgetreden te hebben. En die kwam helemaal verrukt terug. Ik heb de band gezien en zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. En we wilden er ook allemaal uitzien als de band destijds. Dus wat deden we? Snorren laten staan, bakkenbaarden. En ik ben de enige nog die sinds de band een snor heeft. Dat is nu heel gedateerd. Maar Harry, die heeft niet zo'n haargroei. Die snor wou niet groeien. Maar Harry kocht zo'n zwart hoedje. Want die jongens van de band hadden van die hoedjes op. En daar liep hij echt mee verschut. Totdat Rudy Leukvaart een keer zei: hé, Harry, joh, studeer je voor Malle Pietje? En toen heeft hij dat hoedje weggegooid en nooit meer opgehad. Maar ja, de band, dat waren echt voorbeelden. Hè? Dat was geweldig. En dat is ook tijdloze muziek. Dat was eigenlijk de ultieme Americana toen al.
0: Ja, ja. The night they drove all Dixie down. Bedankt, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van George Kooijmans en het is de eerste single onder de nieuwe naam Golden Earring. En het is tevens de laatste opname met drummer Siep Warner, die overgekomen was van de Motions, want na deze opname werd hij vervangen door Cesar Zuiderwijk. Het werd een top 5 hit in Nederland, Golden Earring, Another 45 Miles.

Golden Earring, Under the 45 Miles. Level 42, dat is een funkband van het Engelse eiland White, met zanger en basgitarist Mark King. Het komt van het album Running the Family en het werd de nummer 1 hit in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Zuid-Afrika, Finland en Denemarken. Het nummer eindigde 2 in Griekenland, Italië en Nederland en 3 in België, Ierland en Engeland. Level 42, Lessons in Love.

Level 42, Lessons in Love. The Machine, dat is een band die kwam voort uit de Rotterdamse band The Swing Soul Machine. En in Europa waren deze Rotterdammers de begeleidingsband van Percy Sledge, The Tramps, The Supremes, Sister Sledge, The Three Degrees en Eddie Floyd. En een aantal bandleden toerden ook nog in een wat kleinere bezetting als The Machine. Dit nummer eindigde 11 in de Nederlandse top 40. The Machine, Lonesome Tree. I've not

The Machine, Lonesome Tree. Het komt van het album Affection van de Engelse zangeres Liza Stansfield. En het was haar eerste nummer 1 hit. Niet alleen in Engeland, maar ook in Amerika, Spanje, Noorwegen, Nederland, Griekenland, Canada, België en Oostenrijk. Liza Stansfield, All Around the World.

Liza Stansfield, All Around the World. De Miller McKenzie Band, dat was een rockband uit Den Haag met muzikanten uit The Motions, The Scarlets, Big Wheel en The Hakes. En het is een cover van de Amerikaanse band Tommy James en de Shondells en het eindigt op 27 in de top 40. De Miller McKenzie Band, Red Rover.

De Melo McKenzie Band, Red Rover. Prefab Sprout, dat is een Engelse band met de broers Paddy en Martin McEllo en zangeres Wendy Smith. Dit komt van het album From Langley Park to Memphis en het nummer eindigde 6 in Ierland, 7 in Engeland en Denemarken. Prefab Sprout, The King of Rock and Roll.

0: Albuquerque.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
2: The Black Dog and the Wandering Boy van James McMurtry is het album van deze week. En John Mellencamp speelde een rol in een film naar een boek van vader Larry McMurtry. En tijdens de opname gaf James McMurtry John Mellencamp een paar demo's. Even later nam hij zijn debuutalbum op, Too Long in the Wasteland, met John Mellencamp als producer. James McMurtry, The Black Dog and the Wandering Boy.

James McMurtry, The Black Dog and The Wandering Boy. Amsterdam, dat was een band met de broers Martin en Donald van Os, Peter van Asten en zanger Michel van Dijk, die ook nog de frontman was bij Le Baroque, Exception, Brainbox en Elkwin. Dit was een top 10 hit in Nederland. Amsterdam, Lucy, Lucy.

Amsterdam, Lucy Lucy. Deacon Blue, dat is een rockband uit Schotland met zanger Ricky Ross en zangeres Lorraine McIntosh. En Ricky Ross schreef dit nummer over zangeres Maria McKee, destijds de zangeres van de band Lone Justice. Het nummer was een nummer 1 hit in Spanje, het eindigde 5 in Nieuw-Zeeland, 8 in Engeland, 10 in Ierland en 18 in Australië. Deacon Blue, Real Gone Kid.

Deacon Blue, Real Gone Kid. De Dizzymans Band uit Zaandam, dat was de band van zanger Jack Kloes. De band klonk als een combinatie van Creedence Clearwater Revival en Blood, Sweat and Tears. En dat leverde 15 hits op. Dit was een top 10 hit in Nederland. De Dizzymans Band, Ticket 2.

De Digimens Band, Ticket 2. Culture Club, dat was een new wave band uit Londen met zanger Boy George. En de band verkocht 50 miljoen albums en dit komt van het album Colors by Numbers. En dit mogen we best een echte hit noemen. Het werd namelijk een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Peru, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland, Canada, België en Australië. Culture Club, Karma Chameleon.

Culture Club, Karma Chameleon. September, dat was een band uit Amsterdam met twee gitaristen. De broers Jan en Adrie de Hond uit ZZ en de Maskers en de formatie Het. De drummer was Frans Smit uit Brainbox. Het was een uitstekende band, maar niemand toonde enige belangstelling. Ze probeerden het later nog onder de naam Cargo, maar dat hielp ook niet. September, Little Sister.

September, Little Sister. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. ABC, dat is een Engelse band uit Sheffield met zanger Martin Fry. En de band bestaat momenteel alleen nog uit Martin Fry en drummer David Palmer. En ze werken met studiomuzikanten. Dit komt van het album The Lexicon of Love. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. 4 in Engeland en Finland. 5 in Nieuw-Zeeland. 7 in Australië. 8 in Zweden. En 12 in Nederland. ABC, The Look of Love.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met de praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver, Bert Jansen.
4: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar in willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
2: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij De Bezige Bij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch niet geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgeverij De Bezige Bij, van Geert Lubberhuizen, of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezige Bij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgeverij Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
4: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
2: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muziek aan het Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muziek aan het Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette, het heet nu HP De Tijd.
4: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
2: Ja, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
4: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
2: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat altijd een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
4: Ja. Wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. En iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
2: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden.
4: De legende.
2: Ja. En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mede naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn
4: bestaan. Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
2: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Yeah.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een... Dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoond en gewerkt.
0: De stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulve er ook. Want die moest dan, die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en op een gegeven moment ben ik naar haar hotel toe geweest. En toen moesten ze naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja,
0: ze zat daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een rieltje, een fil of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch. Mm-hmm. Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde... moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Een jaar.
0: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals... wij zijn er ook 2 keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een... ik bedoel, het is een prachtig land. Maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de blues dan vandaan komt. Dat het eigenlijk de derde wereld is en zo. Mm-hmm. Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt de tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoede troef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. De mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En, ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. Ik heb in Amerika een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes, dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde, als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook. Van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van. Ja, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente, die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk
1: onder. Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken, want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat
1: soort
0: dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken, die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer hashies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, beneden in de kelder, kon je ook hashies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw is helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer op het doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. En, maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt, want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van het Zweelink. Die woont hier dan tijdens, zei ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan. En zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Ja. Ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja, ja, ja.
1: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ja, ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want was toen, ja, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: Trouwens, even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch
1: ja,
0: wel.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelen vaak. Het zijn vaak, wat je bij een voetbalhelft al de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat, dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Little Walter. En dat Little Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat, ja. dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: En, maar... Ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is een dirty old man was dat. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus het was, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe. En die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of ander maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook om... Omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed. Die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken. En wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan dopen en aan... Aan hashis en aan drank en aan lekkernij en slades en zo.
1: Ja, gehaktbal niet vergeten.
0: Ja. De goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens een keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Allure is gepubliceerd, volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald. En dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, dat was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
1: Nou ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel, En Herman Brood, die heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen, een Flash and Dance Band en dit en dat. En, Dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de boerderij van Gans en zo.
1: Daar, ja, met P. Hamikels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons. Ook een auteur. Maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. En heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is. Dood, met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons. Die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White and Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser, of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan en Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed mee zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja, ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Volgens mij reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Eelco tegen me zei van... God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd hoe die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar er niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisoud,
0: ja. Maar... ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam het gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het punt een beetje met Red, White and Blue dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet of zo? Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is anders chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat wij hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee.
0: Dat concert dat Stevie Ray Vaughan hier
1: ook. Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Die vond dat dan, dat is onze man, en die mag daar niet bij, pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die Indianen erop en zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant. Want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te ouwehoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet... een redelijke dopey tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld. Omdat hij. Het ging zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon.
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk. Is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat, in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Stevie Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven. Of tenminste de muziek verweven door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek. En over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt. En dat soort uiteraard. Dat zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart, Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan koop ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen. En misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend. En, zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso. Ik bedank jou voor het gesprek. Voor Radio Drenthe en de VPRO. En ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. En ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen, zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu riet en zo. Wij komt nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kapten ook dingen weg, zodat het een ander soort van biotoop kreeg, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet naar meer uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je hebt vroeger ook van die oude veenpaden. Die net door het veen heen kan lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij de P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Ik ken een heel groot gebied, hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen, die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En ik had het net alleen maar over die veenpluizen en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heet Dagunders, daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuid. Zuidoostkant heet nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibian Plaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je gaat niet links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemen, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was zo'n mul die het veen eigenlijk droog maalde. Eigenlijk. Dat ziet er wel bij wat voor mul het is. Het is een heel aparte mul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk. Hè? Verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk.

kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En met die al die grote met die grote sterren van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief zie je zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè? Scheuvel kun je niet, want er zitten veel, veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die Tjasker. Die zeugen daar zwaar op, hè? Het water uit de ja, die kring er aan toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouw enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terecht natuurlijk, terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon en met een sprietje in de mond en nadenken over je leven, ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op papiertjes schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo'n Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morgen schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk

0: Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe als hij ergens naartoe ging, lopen ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een... Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar... dan ga je er heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Het was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. On Route 66.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Art Garfunkel leefde in de schaduw van Paul Simon tijdens de periode met Simon en Garfunkel. Ook als soloartiest was Paul Simon veel succesvoller. Maar in 1979 had Art Garfunkel dan eindelijk een grote hit als soloartiest. Het werd een nummer 1 hit in Engeland en Nederland. Het nummer eindigde 2 in Australië, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. En 3 in Duitsland, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk. Art Garfunkel, Bright Eyes.

Art Garfunkel, Bright Eyes. Peter Green begon als gitarist in Peter B's Lunas, de band van organist Peter Bardens. En bij die band ontmoette hij drummer Mick Fleetwood, met wie hij later Fleetwood Mac begon. Daarna was Peter Green nog succesvol bij John Mayall's Bluesbreakers, maar in de jaren 70 verbleef hij enige tijd in een psychiatrische inrichting. En daarna heeft hij zijn oude niveau nooit meer gehaald. Hij overleed in 2021 op 73-jarige leeftijd. Peter Green, A Fool No More.

Peter Green, A Fool No More. Bob Dylan werd in de jaren 60 opvallend vaak gecoverd. It's All Over Now Baby Blue werd opgenomen door 189 artiesten, onder meer door Barry McGuire, Chris Farlow, The Byrds, Dion, Marianne Faithfull, Leon Russell, Jimmy LaFave en Bonnie Raitt. Maar de mooiste uitvoering was van de formatie Dem uit Belfast met zanger Van Morrison. It's All Over Now Baby Blue.

Damn, it's all over now, baby blue. De bluesband uit Londen begon als een hobbyband met zanger en mondharmonica-speler Paul Jones uit Manfred Mann, gitarist Tom McGinnis, ook uit Manfred Mann, zanger-gitarist Dave Kelly uit de John Dummer bluesband, toetsenist Guy Fletcher uit Dire Straits en drummer Rob Townsend kwam uit de formatie Family. Ze begonnen als hobbyband, maar intussen hebben ze 24 albums gemaakt. De bluesband. I'm not ashamed to sing the blues.

The Blues Band, I'm Not Ashamed to Sing the Blues. Air Supply, dat is een band met Engelse en Australische muzikanten. Het nummer komt van het album Lost in Love. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Argentinië. Het nummer 1 hit 2 in Canada, 3 in Frankrijk, 4 in IJsland, 9 in Australië, 10 in Ierland, 11 in Engeland en 31 in Nederland. Air Supply, All Out of Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Looks Like Rain van Mickey Newbury is het album van deze week. En Mickey Newbury overleed in 2012 in Springfield, Oregon. Hij werd 62 jaar. Maar hij geldt nog steeds als de beste singer-songwriter die Amerika ooit voortbracht. Mickey Newbury. Looks Like Baby's

Mickey Newbury, Look Like Baby's Gone. John Paul Jong had een wereldhit met Love is in the Air. En hij had in Nederland nog een hit met Standing in the Rain. Hij is geboren in Glasgow in Schotland. Maar als 11-jarige jongen verhuisde hij met zijn ouders naar Australië. En daar kreeg hij de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. Dit was een hit in Nederland, Amerika en Oostenrijk voor John Paul Jong. Lost in Your Love.

John Paul Young, Lost in Your Love. John Farnham was een Engelse zanger uit Londen en ook hij verhuisde met zijn ouders naar Australië. In de jaren 80 was hij de frontman van de Little River Band en in 1987 ging hij solo verder. De single You're the Voice stond maar liefst 25 weken op nummer 1 in Australië. John Farnham, Age of Reasons.

John Farnham, Age of Reasons. Sure Bad, dat was een rockband uit Australië met zanger Daryl Braithwaite en gitarist Harvey James. Dit werd de nummer 1 hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Israël. Het nummer 1 heette 4 in Engeland, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen en 61 in Amerika. Sure Bad, How's That?

Sherbet Howzet. Greg McHaglin is een acteur die ook zingt. Hij zat in de tv-series Neighbors en Home and Away. En hij speelde in de musicals Grease, Chicago en The Rocky Horror Show. Hij was acteur in 20 speelfilms, maar heeft ook al 5 albums gemaakt en 10 hits. Dit nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Australië, 5 in Ierland, 8 in België, 16 in Nieuw-Zeeland en 26 in Nederland. Greg McHaglin, Mona.

Greg Mahecklen, Mona. The Little River Band, dat is een band rond de Amsterdammer Gerard Bertelkamp. Hij werd beroemd als songwriter, gitarist en zanger in Australië onder de naam Beep Bertels. Dit was een hit in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika voor de Little River Band. It's a long way there.

The Little River Band, It's a Long Way There. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Stevie Wright werd geboren in Leeds in Engeland, maar hij werd de eerste internationale rockster uit Australië. Hij komt eigenlijk uit de Easy Beats en hij is ook de zanger van de grote hit Friday on My Mind. Dit is een solo single van hem en het werd een nummer 1 hit in Australië. Stevie Wright, Evie.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.
3: Zes jaar geleden, lustra's, waren we in Amerika. Om te kijken waar de wortels van de bluesmuziek lagen. Harry Muskee en Albert Haar. En dit jaar gingen wij op nee. Door de Delta.
2: Ja, we kwamen aan in Memphis. En wij zijn nog eens teruggegaan naar de Delta. De Delta, een gebied wat aan de linkerkant begrensd wordt door de Mississippi. En aan de andere kant door de Yazoo River. En verder, aan de noordkant, Peabody Hotel, de lobby. En in het zuiden, Vicksburg.
3: Het is het gebied van de grote katoenplantages in Amerika. De Cotton Belt, zoals dat genoemd wordt. En dat was het gebied waar als de, ja, zeg maar, de blanke plantage-eigenaren, de Afro-Amerikaan, de negers, de slaven naartoe haalden om door het werk te doen. Vorige keer, Harry, hebben wij vooral gekeken hoe die muziek in de Delta ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Deze keer, in juni 1999, hebben wij de reizen gemaakt van het zuiden, van de plantagegebieden van de Delta, naar de steden in het noorden. Want dat was de trek die na de oorlog eigenlijk begund is.
2: Ja, in de tijd van de industrialisatie, zeg maar, de trekker en de katoen, cotton gins, ging de bevolking, die ging way up north, zoals wij dat dan zegt, ging in eerste instantie een klein beetje naar boven naar Memphis en toen langzamerhand weer naar St. Louis, Chicago, de slachterijen, verpakkingsindustrie en Detroit, de assembly lines, oftewel General Motors en Ford.
3: 20 afleveringen hebben wij te bieden. 20 afleveringen die zowel op Radio Drenthe als op de VPRO uitgezonden wordt. En die reis, ja, wat kun je die eigenlijk beter aanvangen in de Delta in Mississippi op Highway 61, hè?
2: Ja, want Highway 61 is natuurlijk een hele belangrijke weg geweest in de ontwikkeling van de State of Mississippi. En natuurlijk bent daar ook de mensen links en rechts, hebben ze daar werk, maar bent daar ook op en neer reis. De trein ging er ongeveer langs. En ja, hier is Bob Dylan with Highway 61 Revisited.

0: zitten nu zowat 9 uur in het vliegtuig van Amsterdam naar Memphis. Gelukkig non-stop. En na 6 jaar kom jij straks weer terug in Amerika, Harry, in Memphis. Wat heeft Amerika de afgelopen 6 jaar met jou gedaan eigenlijk?
1: Het giet voornamelijk over de bluesmuziek. En ik heb van die vorige reis ik natuurlijk een paar mooie stukken overal. Die heb ik geschreven daar in Amerika en die bent ook nog weer op CD terechtgekomen. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel weer positief geweest, zo'n reis. En ik heb er toch wel van opgestoken, ik ben er wel wat wiezer van geworden. En dat vind ik een heel belangrijk punt.
0: Ligt Amerika voor een gevoel nou minder wiet voor?
1: Ja, ik vind deze reis bijvoorbeeld, vind ik ook al niet zo lang als die eerste. Ik vond het ook een ander soort vlucht. Misschien dat ik ben wel wat ouder, maar misschien zit ik toch wat beter in elkaar. Zowel in de kop als in de body, zou ik maar zeggen.
0: Wij komt aan in Memphis en we gaan eerst toch nog maar eens wat naar het zuiden toe, naar Clarksdale, hè?
1: Ja, wij wilden naar Clarksdale toe gaan. Dat is dan eigenlijk, zou ik maar zeggen, de hoofdstad van de blues, zoals die vroeger speelt weer. In de omgeving van Clarksdale, daar kun je eigenlijk alle punten vinden die heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de bluesmuziek. En zeker vanaf de 20e, 30e jaren, zou ik maar zeggen. En wat wij verder willen is natuurlijk de reis naar het noorden maken, via St. Louis en dan naar Chicago. En naar Detroit en uiteindelijk via New York weer terug. Maar wij moeten eerst maar eens even kijken wat wij allemaal kunnen vinden daar. En hoe het gesteld is met de blues. En hoe die wereld reelt en zeilt. Dat vind ik toch wel weer spannend.
0: Van het vliegveld gaan we naar de Delta toe, de Mississippi Delta. Over Highway 61.
1: Ja, nou, Highway 61. We hebben altijd een belangrijke rol gespeeld. Daar zijn veel legendes over verteld. Maar die wilden wij ook ter plekke straks, wilden wij dat eens even ontzenuwen. We wilden een ander party halen als de geëikte parties.
0: Het is geen promotiereizen voor de blues of zo, hè?
1: Nee, ik bedoel, we moeten ook goed vinden wat die blues nou betekent in Amerika.
0: En ben je er wel zo optimistisch over eigenlijk?
1: Nou, nee, niet echt. Niet echt. Ik ontvang steeds geluiden dat het wel goed gaat, maar ik denk dat het toch een kleinschalige muziek blijft.
0: Denk je dat er in die 6 jaar veel veranderd zal wezen?
1: Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen wat die grote...
0: Nee, maar wat bedoel verwachtings?
1: Van die grote... Ja, nee, ik, als ik daar wat over lees, dan lees ik altijd dat ze die hele buurt afbreken. En dat er speculanten komen en dat er nieuwe dingen. De blanke mensen die hebben geld in de bus. En de negers die hebben het nog steeds niet. Dus die oude neger die verdwijnt vaak. En er komt vaak nieuwe dingen voor in de plaats. En een heleboel alle bluesclubs, zowel in Memphis en Chicago, die bent weg. En daarvoor in de plaats komen eigenlijk vreemdeling verkeer, zou ik maar zeggen. Een soort van blues toerisme.
0: Dat is op zich nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja, maar of dat nou... Dat weet ik niet. Dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar een heleboel dingen ben gewoon fort en dat is jammer.
0: Een beetje hetzelfde als het badjes toerisme naar Drenthe.
1: Ja. Ja.
0: Vertrouw het niet zo?
1: Nee. Ik vind... Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw het niet, nee.
0: Aan de ene kant is het mooi voor de muziek, een stukje erkenning. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben allemaal van die mensen die het zich kunnen permitteren, die dan zo'n reis hier nog eens een keer wilt maken.
1: Ja, maar wat ik vooral niet vertrouw is dat die muziek... Er zit geen beweging meer in. Je zou als kunnen zeggen, het wordt antiek. Vroeger zat er beweging in. Men ging van... Iemand die ging alleen nog reizen, die speelde ergens en op krak en mikkig instrument. De instrument werd steeds verbeterd, er kwamen andere... Men kwam ook in clubs te spelen. Maar de laatste jaren vind ik dat er in de blues bijzonder weinig beweging zit eigenlijk. En ik wil eigenlijk uitzoeken wat behalve dan dat een 12 maart schema is, eigenlijk nog meer betekent. Eigenlijk als volksmuziek eigenlijk. Of het nog wel zien weer heb eigenlijk.

0: gebeurde de trein nog, maar dat was niet zo, dacht hij.
1: Het station is sloten. En ja, er zal hier nog wel een trein langs komen, want er wordt hier nog wel volop katoenpluk natuurlijk. We zagen er net zo'n opslagplaats hierachter, van de katoen.
0: Ja, en die hebben
1: van boven. Van die wagens waar het in zit, met die grote hekken erom toe. Maar waarom wij hier bent, dat de luisteraars is eigenlijk. Dat hier, en dat kun je hier ook, jullie bent hier niet, maar wij kunnen dat ook lezen. Dat staat hier met een aantal schilderingen op het, wat wij aannemen, het oude station is van een.
0: Ja, of een depot of zo, wat is ja. Dat? Denk ik, zo, meer zoeks nog, hè?
1: Maar in ieder geval, aan de, zeg maar 4 meter vanaf de spoorlijn tussen Clarksdale en Greenwood, denk ik, hè? Ligt een kleine plaats hier toedwallen. Is ook bekend omdat Sonny Boy Williamson hier ligt begraven. Daar heb je wel eens meer van gehoord in onze uitzending. Maar wat je hier ziet is zo'n depot met een prachtige schildering van een trein. En dan stiet daar een stuk wat ook waar je ook in gidsen tegen kunt komen. Dat hier in 1903 W.C. Handy, dat is een meneer uit Memphis, en die ook noteerde, die wist van muziek noteren. Hier als eerste een muzieksoort hoorde. Van een man die in een wachtkamer zat. Die met, we hoorden wat negen zo op achtergrond, in een grote holle brik voorbij kwam. Die dan op een gitaar speelde, een soort muziek. En dan ook nog met een soort van slide speelde met een mes. En toen de vraag wat dat was, dan zong die man die zong over de trein. En hij zong over where the yellow dog meets the southerner. En dat waren dan twee treinen die elkaar hier zal ontmoeten. Een soort van kruispunt. De ene was de Mississippi nog wat spoorlijn. En de andere was de yellow dog dus.
0: Die was van de Illinois Central volgens mij.
1: Ja,
0: die van New Orleans naar Chicago ging.
1: Ja.

0: de Fedorovs, die een mooie schildering van de sproeivliegtuigen die hier over het, en, over het veld, en misschien hoorde je het net in op de achtergrond, volgens mij ook nog, hebben we mazzel met, die hier ja, het katoen beschermt tegen de bolwievel. De bolwievel, dat is een plant die, of een insect dat fret de katoen op. En dat is ongeveer net zoiets als bij ons, hè, in het aaltje, in de heerappels. Dus dat is als de bolwievel hier toeslaat, dan is dat een ramp voor die mensen hier. Tegenwoordig sproeit ze natuurlijk. Dat is natuurlijk met DDT ging dat is ook natuurlijk niet zo goed voor de omgeving. Maar dat werd dan hier ook gedaan. Nou, een eindje weer erop, daar heb je een vis die een soort van water komt waar bom in staat. En er staat bij de Wood Duck Capital of the World. Nou, wat het nou precies betekent, dat weet ik niet. Je vindt allemaal een hele mooie muurschildering en nog een eindje weer erop. Daar staat dan uiteindelijk de foto of een schilderij van Sonny Boy Williamson. Alec Miller, het staat dat de grafsteen staat erbij, die overigens geschonken is door Trumpet Records. Want er was een mevrouw die daar de leiding had en die tot in het einde der dagen al haar artiesten uitbetaald hebben en daar heel goed voor geweest is. En er staat een kaartje van hoe je dat graf kunt vinden. Dat is inderdaad een beetje een probleem hier, want als je daar als vreemden dan moet zoeken, dan heb je daar wel wat moeite mee. Dat hebben wij zo'n 6 jaar geleden ook ervan. En dat stiet hier allemaal helemaal prachtig, want het bent mooie tekening bent eigenlijk. Een soort van fresco's die hier aangebracht bent op die muur van dat depot.
1: Heeft die W.C. Handy, heeft hij nou zoveel betekenen voor de blues?
0: Nou, ik vind niet dat hij wat te maken had met de blues zoals die man die daar naast hem zit speelde.
1: Het was wel een neger, hè?
0: Het was een neger, maar het was een gecultiveerde neger. Een man die dat spullen op papier kon zetten. Nou ben ik nooit zo'n fan geweest van W.C. Handy, maar ja, er moet ergens een begin wezen. En misschien hebben ze die man om daar ergens een begin aan te maken. Hmm. Men zegt dus ook, vooral dat giet, dat het in 19... Kijk, dat giet weer zo'n vliegtuig. Zie je wel?
2: Oh ja.
0: In 1903 dat hier dan west is, of dat zo west is, dat kun je ook natuurlijk moeilijk nagaan.
1: Het is mooi. Hij heeft dat optieken toch, of niet?
0: Hij heeft dat, ja, hij heeft de noten dan. Hij heeft die muziek op noten zet, laat het maar zo zeggen. Maar de muziek zoals die man dat maakte, die dat zei van ik zit te wachten op die twee treinen. Ja, die maakte hij natuurlijk niet. Hij heeft dat op papier zet en dan komt er natuurlijk altijd wat anders uit. Want deze mensen die wisten helemaal niet wat ze deden. En dat is eigenlijk wel zo. Ja, dat was een hele strikt persoonlijke muziek. En wat hij er dan van maakt is dat mensen dat na kunnen spelen van noten en zo. En dan wordt al vaak. Ja, dan is het toch minder authentiek als wat deze man, deze onbekende neger gedaan heeft.

0: Nou, we zijn hier voor de tweede keer. Bij het graf van Sonny Boy Williamson. Het eerste wat verbeterd is, is het pad. Ze hebben dan een pad gemaakt.
1: Ja.
0: Eerst kon je hier niet rijden. Je ziet ook nog weer een paar mondharmonica's liggen. En de steen, daar staat er ook op, die is geschonken. Of niet geschonken, maar er staat dat hij van 1950 tot 1954 plaat gemaakt heeft voor Trumpet Records. En die hebben die steen hebben ze ook verzorgd, want hier was helemaal geen steen.
1: Hmm.
0: Er was een mevrouw die een winkel had in een Voernetje. Dat is eigenlijk stoel en zo, hè. Huisraad. Huisraad.
1: Ja, ja, ja.
0: Huisraad en ook in platen. Lillian McMurray heette ze. En die Lillian McMurray die komt eigenlijk hier toe dat ze altijd heel goed voor artiesten zorgd heeft. En die heb hier ook gezorgd dat deze steen hier kwam. En het is in ieder geval nog het ligt er beter bij als wat we hier dan hiernaast zien. Ja, je kunt eigenlijk bijna niet van de kerk af spreken. Misschien dat er 5-6 mensen leren. En die kerk die wij toen, de vorige keer hier waren, dat 6 jaar terug, die was toen, toen leek het nog wat, maar die is nu helemaal al overwoekerd en er is helemaal niks meer natuurlijk. Die wordt ook niet meer gebruikt. Dat is het einde. Toch eigenaardig dat zo'n man hier zo weggestopt hebben. Het is een beetje een cultuurdrager.
1: Ja. Maar
0: ja.
1: Niet dat ik niet mag meer begeren, denk ik, hè?
0: Nee, ik heb wel gehoord, Sonny Boy, ten eerste een lolbroek, maar ook een boezer was, maar ook een dirty man, zijn ze.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: een slechte dronk over hem, ja.
0: Maar in ieder geval, hij kon geweldig mooi mondharmonica spelen en hij is een van de belangrijkste mensen geweest op de mondharmonica, samen volgens mij met Walter Jacobs.
2: I really want you to do. Sleep nice, mama, and I won't.

0: Sonny Boy Williamson, de man die begraven is in Toetwaler. Kenmerkend het mondharmonica-spel. Dit was het nummer You Killing Me. Ja, daarvoor waren wij echt in Toetwaler bij het station waar W.C. Handy zijn eerste blues heard heeft, zeg maar. En daar spraken wij ook met Mr. Kendrick Heavens.
1: Ja, en die vertelde ons hoeveel mensen er ongeveer wonen in Toetwaler en hoe het daar aan toe ging. Uitgaan, dat deed hij eigenlijk bijna niet, want het was wat zever om binnen die gemeenschap te blijven. En ook een heel koppel lui die kunt niet tegen de drank, want die werd daar agressief van. En ook de drugs speelden al enigszins een rol daar op het platteland van Mississippi.
0: En de bluesmuziek die was voor zijn opoe, hè?
1: Ja, dat, daar wist hij niet zoveel van. Rap, dat was eigenlijk zijn ding. Hij zegt dat is ook. Ik vroeg hem af dat het moderne soort blues was. Daar was het wel ongeveer mee eens. Maar hij luisterde ook naar country en naar blue, zei hij.
0: Ja,
1: geen blues, maar blue.
0: Blue en R&B, zei hij er bij je. Goed, wat draaiden we nog meer in deze eerste aflevering van The Way Up North. Een 20-delige serie over onze reis in Amerika. Naar, op zoek naar de urbanisatie van de blues. Van het platteland van de katoenplantage naar de Cadillac Assembly Line. We beginnen met Highway 61 Revisited.
1: Bob Dylan en QB and the Blizzards van de CD Dancing Bears Faceless Voices.
0: Muddy Waters met The Train Fare Home Blues.
1: En dat sloot mooi aan bij die trein die door langs kwam.
0: En toen kwam Bessie Smith uiteraard met het stuk van W.C. Handy.
1: Ja, St. Louis Blues, een van de allerbekendste stukken. En het einde, dat ging al een beetje over die drugs, wat we met Kendrick Heavens besproken hadden. Guns, Gangs and Drugs van Jimmy Lee Robinson.
0: Een vaste metgezel op onze reis in Amerika was Muddy Waters. Dat klinkt misschien gek, want Muddy Waters die leeft niet meer. Maar hij was toch bij ons, Harry.
1: Ja, plotseling ergens in Oxford, Mississippi, bij Square Books, zag ik een nieuwe biografie liggen over Muddy Waters. En die biografie die heette Muddy Waters, The Mojo Man. En is geschreven door een vrouw die Sandra B. Toews heet. Ik heb veel biografieën gelezen van bluesmensen, maar ik moet erbij zeggen dat dit een hele goeie is.
0: Dat vindt Eric Clapton ook, hè?
1: Ja, er staat een voorwoord van Eric Clapton bij en dat voorwoord dat is echt een prachtig voorwoord. Dat had ik niet verwacht van iemand die zo goed gitaar speelt, dat hij dat ook nog zo goed kon verwoorden op papier. Het is een klein paginaatje, maar daar staat eigenlijk precies in wat hij vond van die man en wat wij waarschijnlijk allemaal van die man vonden.
0: Een boek van bijna 400 pagina's, uitgegeven bij de ECW Press. Jij hebt het gekocht en je hebt het ook de hele reis. Heb jij het met je metnemen? Ben je er met bezig geweest?
1: Ja, want toen wij daar waren, luisteraars, toen logeerden wij altijd in de Hampton Inns. En je kunt natuurlijk niet altijd interviews doen en in clubs zitten. Nee, je bent ook af en toe op je kamer om even wat uit te rusten. Nou, in dit geval was dat boek een mooie metgezel. En ik heb mij toen zo'n beetje ertoe dwongen om elke avond of in de vrije momenten ongeveer een hoofdstuk te lezen. En ja, ik moet zeggen dat ik dan toch een heel stuk dichter bij de man McKinley Morganfield, want zo heette hij eigenlijk, oftewel Muddy Waters, kom ben.
0: Opgegroeid, en in die zin hebben wij hem eigenlijk ook als onzichtbare metgezel had opgegroeid in de Delta, op de Stovel Plantation.
1: Ja, een vlekkie boven Clarksdale. Clarksdale, dat is eigenlijk de bluesplaats in de triangle, zou ik maar zeggen. In de driehoek, de Mississippi driehoek. Waar de blues eigenlijk zijn oorsprong van heeft. Hmm. Daar was een plantage, de Stovel Plantage. Daar is Muddy met zijn moeder, want daar heb je toch heel veel mee te doen daar. Is daar opgegroeid en daar op die plantage, daar is eigenlijk de blues een beetje ontstaan. Want een heleboel mensen die hebben op die plantage gewerkt.
0: Daar komt ook de eerste opname vandaan van Muddy Waters. Die komt van een cd die Die heet de Complete Plantation Recordings van Muddy Waters uit augustus 1941, de Country Blues.
2: Late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry. War blues ain't bad. Well, that's the merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks running to the ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks running to the ocean, child. Ocean running to the sea. Well, if I don't find my baby now, well, girl, you gonna have to bury me. Yeah, man, it seemed like hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her low down way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now.

0: 1941, opname van Alan Lomax. Zo'n zogenaamde field recording was dat, hè?
1: Ja, ja. De Lomaxen, want Alan Lomax, die vader, was daar al met begonnen. Die bent op een gegeven moment Utterson door de Library of Congress. Dat is een culturele instelling in Amerika. En ja, dat is dat men de cultuur eigenlijk bewaart. Hè? Dat de Library of Congress, daar kun je dan dingen opslaan. En als je dan muziek wilt horen, dan kun je ook Murray Waters horen. Dus Alan Lomax, die heeft een recorder genomen. En die is het veld introkken. En letterlijk en figuurlijk veld introkken. En kwam daar Stovel terecht en ontmoette Murray. En die kon nog een... Ja, die begon net een beetje slide te spelen, dat kun je hierover horen.
0: Ja, ja, ja. En die mooie volle stem, hè?
1: Ja, die mooie volle stem, ja. Ja. Want ik meen dat ik lezen heb dat het eerst begonnen is op een zelfgemaakte gitaar, een soort van sigarenkistje met één snaar erop. En daar ging ze dan met een mes over. En dat noemen ze in de bluesmuziek een diddly bow. Dus daar komt eigenlijk de naam van Bo Diddley ook vandaan. Ja, ja. Je hebt het omgekeerd.
0: Ja,
1: En zo is Muddy Waters ook begonnen als slidegitarist eigenlijk.
0: Wat heeft trouwens die naam vandaan kreeg? Want hij heette McKinley Morganfield.
1: Ja, hij was er niet zo wies met, maar hij speelde altijd rondom die hut in Stovel, Mississippi. In de plassen die toch vlak bij de rivier stonden. En hij zag er altijd uit als een beest. En vandaar dat ze hem op een gegeven moment Muddy Waters noemen.
0: Ja, ja. Geboren op 4 april 1915. Het motto voor het eerste hoofdstuk, dat vind ik wel mooi. I guess I was born with two things, trouble and love for the blues.
1: Ja, nou, dat spreekt eigenlijk wel uit zijn... in die biografie spreekt dat eigenlijk ook wel. Hij heeft heel veel metmaakt. Heel veel goede dingen, maar ook heel veel nare dingen. En hij heeft altijd een waardigheid, een dignity ten opzichte van zijn muziek gehad. En dan heeft hij ook al die uitstraal ten opzichte van anderen. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. De man steun voor wat het deed.
0: We besluiten voor vandaag deze aflevering van The Mojo Man, Muddy Waters. Met een van de stukken die hij ook later vaker op een nummer heeft, 3220 Blues. Muddy Waters, 42 was dat. En dit is op een nummer in waarschijnlijk in Clarksdale.
1: Ja, locatie is niet helemaal precies
0: niet helemaal bekend, nee. En possibly July 20th tot 24th. 1942, 3220 Blues.

0: wat op een nieuwe locatie zit. En waar ook een zeer bereidwillige man ons te woord steunt. En door nog gingen wij naar
1: het kruispunt, oftewel de crossroads.
0: Ja, een begrip in de bluesmuziek.
1: Ja, die praat daarover op een andere manier als de clichématige manier van Robert Johnson, die daar dan met de duvels gesproken hebben. Wij willen er een andere draai aan geven.
0: Klein beetje de ontrafeling van een mythe.
1: Ja, want op een gegeven moment wordt zo'n verhaal toch ook een beetje een cliché.
0: Volgende week in Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die weer een maakduur. Technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. Tot aan de week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Na Red, White and Blue, de Harry Musquet Band en de Musquet Gang had Harry Musquet in 1991 eindelijk weer eens een hit met de formatie Musquet, Brother Blues.

Muskay, Brother Blues. Robert Gray nam een nummer op met zijn held en inspirator Albert Collins, die als bijklussende bouwvakker ooit het huis van Neil Diamond verbouwde, terwijl de beroemde hitzanger helemaal niet wist wie zijn klusjesman was. Albert Collins en Robert Gray, The Dream.

Albert Collins en Robert Gray, The Dream. Johnny Winter uit Beaumont, Texas, speelde de blues totdat hij erbij neerviel. Na een optreden in Frankrijk overleed hij in een hotel in Zurich. Johnny Winter, Good Time Woman.

Cześć.

Johnny Winter, Good Time Woman. Bluesgitarist Roy Buchanan pleegde zelfmoord in een politiecel nadat hij was gearresteerd voor huiselijk geweld. Roy Buchanan met zangeres Gloria Hardyman. Why Don't You Want Me?

gitarist Roy Buchanan en zangeres Gloria Hardyman, Why Don't You Want Me? Lonnie Brooks uit Louisiana was daar al bekend als Guitar Junior, maar hij verhuisde naar Chicago en daar was al een Guitar Junior actief. En toen ging hij maar verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks en onder die naam werd hij waanzinnig populair in het lokale clubcircuit. Lonnie Brooks, Family Blues.

Lonnie Brooks, Family Blues. James Cotton uit Mississippi was de mondharmonica-speler bij Howlin' Wolf en later bij Muddy Waters. Hij had toen nog zijn eigen James Cotton Blues Quartet. En als gast speelde hij mee op albums van Greg Allman, Joe Bonamassa, Janis Joplin, B.B. King, Keith Richards en Santana. James Cotton, Easy Lovin'.

James Cotton, Easy Lovin'. Son Seals uit Arkansas leefde het echte bluesleven. De man had 14 kinderen. Tijdens een echtelijke ruzie schoot zijn vrouw hem neer. Zijn huis brandde af en daarbij verloor hij al zijn gitaren. En zijn linkerbeen werd geamputeerd vanwege zijn suikerziekte. Hij overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd in Chicago. Son Seals, Friday Again.

Son Seals, Friday Again. Lonnie Mack uit Indiana was als jongen van 14 jaar al professioneel gitarist in Cincinnati. Daarna was hij gitarist bij The Everly Brothers, Chuck Berry, James Brown, Freddie King en Joe Simon. En hij is de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. Lonnie Mack, Stop.

Lonnie Mack, Stop. Coco Taylor uit Memphis werd in Chicago met hulp van producer en songwriter Willie Dixon de Queen of the Blues. Ze overleed in 2009 op 80-jarige leeftijd. Coco Taylor, The Hunter.

Coco Taylor, The Hunter. John Lee Hooker nam het nummer al op in 1951... en het werd een van de best verkochte blues-singles aller tijden. Er verschenen covers van John Hammond, Beryl House, Buddy Guy samen met Junior Wells en Jack Bruce samen met Gary Moore. En in 1989 nam John Lee Hooker het opnieuw op met Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

0: John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Muddy Waters nam het nummer op in 1955 en daarna nam hij het nog een paar keer op. En deze opname stamt uit 1968. En het werd ook nog gecoverd door de Yardbirds, The Who, The Bintangs, Q65, Magic Slim, Otis Rush, Tom Petty en Hans Stasing. Muddy Waters, Manny's Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.
2: Yes,
1: oh yeah.

0: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Als mensen van Volumia en Bluff en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Want hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
5: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
5: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
5: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Daar werkte bij het gemeente energiebedrijf. De sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Daar werkte bij het gemeente energiebedrijf.

0: moeten op de fiets. Die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdoors heen krijgen.
1: Maar dit is dus, dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
0: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
1: Zullen we daar eens even heen lopen?
0: Ja.
1: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
0: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel in deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
1: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
0: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Tussen de, of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
1: Dat is een mooie galerie nu.
0: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
1: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
0: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
1: Lijkt me, ja.
0: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
1: Ja.
0: Dat deden ze er ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin. Behoorlijk aan de prijs in die tijd. Ja, het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Poelitse waar we net vandaan kwamen. Er kwamen 2 mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
1: De Achterhoek.
0: Met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelden me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. Toen kwam ik op 27.
1: Ja.
0: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen in de nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug. En had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18-22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van het stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Maar hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, reed een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja,
0: werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef in de zomer kon hij dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asfaltcomplex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. He? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Nee, dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen.
0: Iets duurdere mensen. Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het was het onderwijs, was dat toch ook... Dus ja, zoiets zat geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... Uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Ik had veel beter naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Ja. Hè? Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En vertelde jij mij zo even bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus er hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ja, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie, of het gevoel voor traditie, was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de NRC. Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen. Ja, weet je wel. Oh, ja. Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft
2: Blokkernorm.
0: Oswald Kolle een rol gespeeld.
2: Blokkernorm.
0: Maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij. Zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu. Hoe lang ben jij nu al. Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest?
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie. Ja. Dus.
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar
0: waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus. Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan. Dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen. Met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd.
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. En landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later doe ik dat nog. En als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier staan of zo. Of een sportverslag.
0: Ik vond dat geen promotie.
1: Nee.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via de gezelde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan.
0: Ja.
1: Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de openkant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het wat, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is, je hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia
0: en Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren, zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal,
0: ja.
1: En Skik,
0: ja.
1: En...
0: En de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk, ja. Die zou ik toch niet graag missen?
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan dat wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: En de kast is gewoon... die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd. En eindelijk succes gehad. Dat is gewoon een top 40 ben natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En daar rij je wel in, daar rij je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen.
1: Nee. Dus even oversteken hier. En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja. Die de Bijbel opnieuw een injectie heeft gegeven.
1: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
1: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
1: En daar is
2: de Habsburger ook.
1: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nu in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
1: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
1: Er worden diensten ingehouden en daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
1: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van steen en dat blijft staan. Ja.
2: Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
1: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, ik vind het toch raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, ja, dat is wel een beetje een rare club.
1: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
1: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
1: maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waar ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
1: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. Die kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Dat voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier nog voetbalde.
1: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz was niet wel blij mee zijn. Nee. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt? In Amsterdam
1: speelt,
2: natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
1: er is een tijd geweest DWS. Dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
1: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen, want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York, dus heel sophisticated, zou ik maar zeggen. De Spandammebuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam,
2: Blauw-Wit,
1: het oude zuid, dat was Blauw-Wit. Ja. Ajax was veelal Oost, dus je moet je voorstellen dat dat Ajax wereldberoemd werd. Maar er is natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Een vage trots en we hielden
2: er meer van. Noord?
1: Ja. Polderwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajaxiet. Ik was met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaren. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
1: Fons Stoffels.
2: Joop Stoffel was ooit...
1: Fonsi, die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die... Hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: precies. Ja. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
1: en
2: als spits.
1: En Rinus Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haan geïnterviewd en daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer, zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. Maar blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: En zo, en
1: ja,
0: zo,
1: ja, ja, ja. Maar toen, daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion. Omdat je daar double headers ook had, hè, dat DWS en blauw-wit alle twee ja. thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal was Sparen ingevoerd dan, in 55. Maar dat, toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale ondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Want zoals we nou natuurlijk weten, nou alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende, commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen eigenlijk? Nou, die hebben niet zo gek veel. Dan.
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen en ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, dit is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind ook, nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Oh,
1: daar bedoelde hij mee, de provincialen zoals hij, die het wel dachten gemaakt hebben,
0: ja, precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: hij niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel, Het is mij iets te druk, maar ik bedoel.
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten
0: aan. Ja, maar ik heb niet zo'n zeer een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat erbij hoort.
0: Ja.
1: Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een Waddeneiland ga. En überhaupt naar de horizon kan kijken.
0: Ja.
1: Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik wel weer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die eerst draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij De Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de Amerdiepie. En de Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café De Amer, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het tolle café van Ab. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Ab.
3: Sorry.
0: Nou, dank u. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een sitemera, een tamboerijn, alle accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier speeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zitten Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar, bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten nou over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeg is hier begonnen. En ook, kijk, daar heeft nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de geweldige. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fred Jereining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... Kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook... Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredenartiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 91. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in Noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n holle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezi staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nog zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, ik hoop dat niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier spelen, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat ze te vaak qua sfeer niet op vooruit gaan. Zie je dat grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei laatst al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar. Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin gebracht hebben, dat is iets wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk. Zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was. Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondogs. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: The Loving Kind, dat was een onbekende band uit het Engelse folkstone. En de band nam slechts 3 singles op, die ook alle 3 flopten. Alleen gitarist Noel Redding zagen we later terug als basgitarist bij de Jimi Hendrix Experience. The Loving Kind, I Love the Things You Do.

The Lovin' Kind, I Love the Things You Do. John Congos, dat was een rock'n'roll zanger uit Zuid-Afrika. En hij had in Zuid-Afrika al een hele serie hits toen hij in 1966 naar Engeland kwam. En in Engeland scoorde John Congos meteen weer een grote hit met I Love Mary.

John Congo's I Love Mary. Rod Stewart was al beroemd in de blues scene van Londen als zanger van Jimmy Powell en The Dimensions, Steam Packet, Shotgun Express en Jeff Beck. En deze compositie van Mike Dabow, de zanger van Manfred Mann, werd zijn eerste grote solo-hit. Rod Stewart, Little Misunderstood.

The Whole Stewart, Little Miss Understood. David Cook uit Londen verdiende de kost als drummer in allerlei bluesbands, maar in 1965 debuteerde hij als de soloartiest David Essex. En later werd hij ook nog een succesvolle musicalzanger, David Essex, Just for Tonight.

David Essex, Just For Tonight. The Johnstons, dat is een Ierse rootsband uit Dublin met Lucy en Adrienne Johnston. En ook Paul Brady maakte tot 1974 deel uit van deze band. The Johnstons, I Will Never Marry.

The Johnstones, I Will Never Marry. Trompetist Alan Bowne uit de John Barry Seven begon een eigen band met zanger Jess Roden, die al snel overstapte naar Bronco en toen werd Robert Palmer zijn opvolger. Saxofonist John Halliwell zagen we later terug bij Supertramp. The Alan Bowne said, I'm the one.

The Alan Bounce Set, I'm the One. Patty, Klaus en Gibson, dat is een trio uit Liverpool met gitarist en zanger Patty Chambers. Hem zagen we later terug bij The Escorts. Drummer Gibson Camp, hij was actief bij Rory Storm en bij Kingsize Taylor. En basgitarist Klaus Voorman zagen we terug bij Manfred Mann en de Plastic Ono Band. Patty, Klaus en Gibson, I Wanna Know.

0: Patty, Klaus en Gibson, I Wanna Know. Velders Orioles, dat is een bluesband uit Londen met zanger Barry Hayband en drummer John Hulsey. En deze John Hulsey was later actief bij de Phipps, Timebox en Petto. Velders Orioles, Down Home Girl.
1: Girl, I swear, the

Felder's Orioles, Down Home Girl. James Geld, dat was een band uit Schotland met zanger James Geld en twee gitaristen, Benny Gallagher en Graham Lyle. En zij speelden later samen eerst bij McGinnis Flint en later bij Ronnie Lane. James Geld, Comes the Dawn.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster, dat is een blueszanger uit Sheffield die ooit probeerde in Australië een band van de grond te krijgen. Maar de dichtstbijzijnde basgitarist woonde 600 kilometer verder. En daarom keerde hij terug naar Engeland en later zelfs naar Nederland. Sean Webster, Since I Met You.

John Webster, Since I Met You. De Engelse band Nevada Sound bestond uit ex-bandleden van The Cadillacs met zanger Joey Levine, die het nummer ook schreef. Het werd een top 10 hit in Engeland. Nevada Sound, Gimme Gimme Good Lovin'.

Nevada Sound, Gimme Gimme Good Lovin'. Status Quo coverde een hit van de Amerikaanse band The Lemon Pipers voor hun debuutalbum. En dat was voor de vloedgolf hits die zou volgen. Status Quo, Green Tambourine.

Status Quo, Green Tambourine. Jamie and the Sweetcorn, dat was een obscure Engelse band. En de band liet dit nummer zingen door Brian Connolly. Dat was de zanger van The Sweet, die regelmatig werkte als studiozanger. Jamie and the Sweetcorn, I'm Gonna Love You.

Jamie and the Sweet Corn, I'm Gonna Love You. Excelsior Spring, dat was een Engelse bubblegum band met muzikanten uit The Crazy World of Arthur Brown. En de band stond onder contract bij Rolling Stones manager Andrew Lou Oldham. Excelsior Spring, Happy Miranda.

Excelsior Spring, Happy Miranda. Het was een hit van de Amerikaanse zanger Chris Montez in 1962. En dit is een cover van de Ierse showband The Freshmen. In de jaren 60 en 70 was The Freshmen een van de beste coverbands in het Ierse danszalencircuit. The Freshmen, Let's Dance.

The Freshman, Let's Dance. Het is een cover van The Eagles uit Londen met zanger Eddie Grant. En dat nummer werd gecoverd door de band The Real McCoy. En The Real McCoy coverde louter grote hits uit de jaren 60. The Real McCoy. I Got So Excited.

The Real McCoy, I Get So Excited. De Tremolo's uit Londen werd een hitband na het vertrek van zanger Brian Poole, die zijn solo-carrière hopeloos zag mislukken. Het is een compositie van de gitaristen Alan Blackley en Chip Hawkes. De Tremolo's, My Little Lady.

De Tremolo's, My Little Lady. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bread and Butter, dat was een wereldhit voor de Amerikaanse band The New Beats, maar ook Run Baby Run werd een hit in Engeland voor The New Beats. En daarom was deze cover van The Bylaws een grote flop. The Bylaws, Run Baby Run.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste Harry's Blues van dit seizoen. En daarin kijken we terug op het afgelopen jaar wat dat aan mooie cd's opgeleverd heeft. Van onder andere Albert Cummings, van Paula Cole, van Steve Earle. Kirsten Teen, hele mooie. Cedric Burnside samen met Steve Azar. Galia Fault, Mr. Sip, dat was ook een hele leuke cd. En we begonnen met Living in the Shadows, een cd van Tyler Morris, een hele jonge vent, samen met Ronnie Earl. Young Man Blues.

0: That's what I'm talking about. Toch mooi dat jonge mensen ook nog steeds de blues maakt. Tyler Morris samen met Ronnie Earl. Young Man's Blues. Nou, niet helemaal zo jong meer is Mr. Sip. Mr. Sip die komt uit McComb, uit een klein plekje in de Mississippi Delta. Castro Coleman heet hij officieel. Dus een echte Mississippi bluesman. Dit is van de CD Sipnotize uit 2020. En dat heet dan ook niet voor niks de Dirty Mississippi Blues.
1: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

Dit is de echte Dirty Mississippi Blues van Mr. Sip van de CD Sipnotized. Ze begon als straatzangeres in Brussel. Ik heb het over Galia Volt. En daarna ging ze naar Amerika toe. Ze ging naar Mississippi toe en pikte door heel veel de muziek op. En daar maakte ze een mooie CD van in 2019, Mississippi Blend. En daarvan het nummer Meet You Down the Road.

opende hem in de studio van Jim Dickinson in, ik denk in Memphis, Tennessee. Of ja, bijna in Mississippi zou je kunnen zeggen. Galia Fault van de CD Mississippi Blend. Trouwens op de mondharmonica, dat was Watermelon Slim voor de liefhebbers. Het blijft in Mississippi, Cedric Burnside en Steve Azar. Met twee natives van Mississippi, Cedric Burnside. Familie van Robert Lee Burnside. Dit is van de CD My Mississippi Reunion. En het gaat over een plaatsje in Mississippi. Coldwater.

verhaal over het plaatsje Coldwater, Cedric Burnside en Steve Azar van My Mississippi Reunion. Nog één voordat wij drie nummers van QB and the Blizzards gaan draaien. Althans, QB and the Blizzards en twee van de Muskeg Gang. En dat ene nummer dat is van Kirsten Teen. Een uitstekende zangeres uit Amerika. Die in Berlijn geboren is, maar opgegroeid is in Amerika. Door heel veel optredens gedaan heeft. Onder andere middenzongen heeft op een tour van Peter Gabriel. Vanaf 2001 maakt ze cd's onder haar eigen naam. En dit is volgens mij de tiende cd die zij maakt heeft in 2020. De cd Two Sides. En door van Sweet, Lost and Found.

Sweet Lost and Found, Kirsten 10 van de cd Two Sides. Het is blues, daar luister je naar. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een compositie in andere uitvoeringen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, maar in deze laatste aflevering van Harry's Blues, net een wat anders. Drie nummers waar Harry Musquet alles mee te maken heeft. En het eerste nummer, dat is van zijn laatste cd, de cd Cats Lost, die in 2009 uitgekomen is. En daarvan het nummer, wat Harry nogal bezig houdt trouwens, Devil Made Religion.

Devil Made Religion. Je kunt de productie van Daniel Logisch, die kun je volgens mij wel aan afhuurt. Want het klinkt op een bepaalde manier. En dat is denk ik toch een beetje het watermerk van de heer Logisch uit Erika. Die was er uiteraard nog niet bij toen in 1983 de LP The Legend opnambeur. Dat gebeurde in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. En dat was wel een spannende opname trouwens. Een mooie cd is dat geworden. Uitstekende cd, durf ik rustig te zeggen. Met verrassende nummers erop. Onder andere ook een paar composities, teksten van Gilles Deelder. De Zoo. En wat was er nog meer van? For Real van Gilles Deelder. Maar ik draai een nummer wat denk ik wat minder bekend is van The Legend uit 1983. Can You Tell Me What Love Is?

Een liefdesliedje van Harry Musquet. Dat wat hem altijd nogal bezighoudt. De liefde en ook het verdriet in de liefde. Dat kenmerkt zijn muziek heel vaak. Later, in 1983, denk ik in 1984, kwam de film De Legende van Willem van der Linden, die kwam uit. En doorin zat het volgende nummer. Dat was eigenlijk de slotmuziek van de film. Uitstekende film. En het nummer dat is City Soldier.

En net als bij het vorige nummer, Can You Tell Me What Love Is? Ook in City Soldier was het de Muskeg Gang die het nummer uitvoerde van de LP The Legend. Een man die vorig jaar overleed, 20 augustus 2020, dat was Justin Townes Earl, de zoon van Steve Earl. Hij overleed door als gevolg van te veel middelen gebruikt. En Steve Earl die maakte later een cd in 2021, simpelweg getiteld GT, Justin Townes. En dat is een nummer of een cd met allemaal nummers van zijn zoon erop. En ja, misschien een van de meest bekende, ik weet het niet, maar ik vind een van de mooiste nummers in elk geval, dat is Harlem River Blues.

Nou, en op deze manier blijft de muziek van Justin Townes Earl blijft toch levend, al is het in de uitvoering van zijn sinfaar Steve Earle, de Harlem River Blues. Paula Cole, dat is een zangeres die al heel wat werk verzet heeft, zou je kunnen zeggen. Ook gevarieerde muziek maakt. En dat blijkt ook wel uit haar laatste cd, American Kilt. En een kilt, dat is een wanddoek, zeg maar, met allemaal verschillende lapjes. Dat zit ook in haar muziek. In haar muziek zit zowel gospel in, er zit blues in, er zit jazz in. Er zit van alles eigenlijk wel wat in. En zeker ook in het volgende nummer, The Black Mountain Blues.

Mooie muziek van deze dame. Ik had er voor die tijd nog niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Paula Cole van American Guild, The Black Mountain Blues. Albert Cummings, dat is een man die al wat langer bezig is. En die een cd opnam in de bekende Fame Studio in Muscle Shoals in Alabama. Dat is een studio waar volgens mij Wilson Pickett en dat soort man nog altijd de opname. Een studio waar heel veel soul in zit, zou je kunnen zeggen. Dit is de cd Believe U 2020, Albert Cummings met Queen of Mean.

We hebben bijna aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, in deze jaargang van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert H. Techniek in handen van Laurens Braams. Altijd in handen van Laurens Braams. Uitstekende technicus. En we besluiten met, je kunt eigenlijk maar met één nummer besluiten. Hij het Moskeejaar 2021 op een gepaste manier wilt afsluiten. Dan doe je dat met de Moskee Gang van The Legend uit 1983. Het nummer The Legend.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Babyface, dat is de artiestennaam voor songwriter en producer Kenneth Brian Edmonds uit Indiana. Hij schreef en produceerde 26 nummer 1 hits in Amerika, onder meer voor Toni Braxton, Eric Clapton, Patti LaBelle, Michael Jackson, Aretha Franklin, Michael Bolton en Phil Collins. Babyface, Every Time I Close My Eyes.

Babyface, Every Time I Close My Eyes. De compositie van Mary Gauthier uit Louisiana werd gecoverd door Tim McGraw, Blake Shelton, Boy George, Betty Lavette, Candy Staten en Amy Hallam. En deze Mary Gauthier liep als 15-jarig meisje weg van huis. Ze is intussen 63 en ze is nog steeds onderweg. Mary Gauthier, Drag Queens in Limousines.

Mary Gauthier, Drag Queens in Limousines. Steve Earle uit Virginia schreef nummers voor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless, Bob Seger, Percy Sledge en Emmylou Harris. En ook dit is een eigen compositie. Steve Earle, My Old Friend the Blues.

Emmylou Harris en Linda Ronstadt for a Dancer. Slade Cleaves uit Washington D.C. woonde in Maine, verbleef enige jaren in Ierland en streek uiteindelijk in Texas neer. En daar was hij actief in de bands The Magic Rats en The Moxie Man. Dit is een

Slave Cleaves Broke Down. Het nummer is geschreven door Tom T. Hall en het stamt uit 1969. Hij verscheen de covers van Bill Haley, Bobby Bear, Scott Walker, Lee Hazelwood, Roseanne Cash, Solomon Burke, Eric Church en dit is Buddy Miller. That's How I Got to Memphis.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Heaven Help the Child van Mickey Newbury is het album van deze week. En Cordelia Clark was een beroemde straatmuzikant in Nashville. Hij kwam als blueszanger vanuit Chicago naar Nashville om daar de kost te verdienen langs Fifth Avenue en Union Street. En in 1973 schreef Mickey Newbury een prachtig nummer over hem. Cordelia Clark.

Mickey Newbury, Cordelia Clark. Catherine Craik uit Virginia was een folkzangeres die vooral populair was in Engeland. Het was een uitstekende zangeres die de pech had dat folk niet zoveel belangstelling trok in Amerika. Al werkte ze wel veel samen met de Righteous Brothers, Garth Brooks en Nancy Griffith. Catherine Craik, Walk Slowly Through This Life.

Catherine Gregg, Walk Slowly Through This Life. Mark Wills uit Georgia schreef hits voor Reba McEntire en Rascal Flatts. Hij begon als demozanger, eerst in Atlanta, later in Nashville, en dat leverde hem een contract op bij Mercury Records. Hij heeft intussen 13 albums gemaakt, 20 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 4 in Canada. Mark Wills, Wish You Were Here.

Mark Wills, Wish You Were Here. Het is het titelnummer van een album uit 2001 van Lucinda Williams. En dat album werd een hit in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. En ze nam het op met topmuzikanten Jim Keltner, Charlie Sexton, Reese Winans, Jim Lauderdale, Ryan Adams en Gary Louris. Lucinda Williams, Essence.

Lucinda Williams, Essence. Eric Taylor uit Georgia toerde als singer-songwriter onafgebroken door Amerika, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Australië. Hij was jaren getrouwd met een andere singer-songwriter, Nancy Griffith. En ieder nummer van Eric Taylor is een afgerond verhaal. Eric Taylor, Louis Armstrong's Broken Heart.

0: Armstrong's broken heart. It's Louis Armstrong's broken heart.
1: Eric Taylor, Louis Armstrong's Broken Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Cash Brothers, dat zijn de broers Andrew en Peter Cash uit Toronto in Canada. En dat zijn zeer actieve muzikanten. Ze zijn allebei soloartiest, ze spelen bij allerlei bands en ze vormen samen een duo. Dit komt van het album How Was Tomorrow. The Cash Brothers, Night Shift Queen.

0: the Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars van Clarksdale North Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar ze begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar zocht. Het is het Restvale Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar zocht, want in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen en die liep nogal op elkaar. En na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restvale Cemetery.
4: Oh ja, pak het in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
4: Yeah. Okay. Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Oh. All the time comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: How many?
4: Every week.
6: Uncountable, yeah.
4: Oh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman maybe 2 weeks ago. Him and his wife drove from South Dakota.
4: Huh?
6: To visit Muddy Waters' grave.
4: Huh. So, and unforeign visitors as well.
6: Yeah.
4: Yeah.
6: Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: Right, the grave's right over there. Yeah,
3: okay, thank you very much indeed.
4: Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restvale Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. De plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En Eric Clapton die schreef er nog een voorwoord bij. Het is eigenlijk nog heel leuk voorwoord eigenlijk. Hij zegt daar onder andere in dat misschien de grootste misopvatting over de blues is dat het is simply an opportunity to express sadness or anger about the injustice of life. En hij zegt dat zit er, natuurlijk zit dat er wel in. Maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen had Muddy Waters in zich. En voor zichzelf zegt hij dat hij heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
7: Gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte kat. En je had ook Rabbit Foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon...
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: De geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you, if you take wood from this cabin.
0: Ja. Nou, we gaan even weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery in... het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken.
0: Ja.
1: Dan kunnen wij even verder praten.
0: Ja.
1: Hier een eindje van het graf vandaan.
0: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
2: Is he out here?
0: Yeah.
2: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
0: No. We're from a Dutch radio
1: from
0: and television.
1: Netherlands, Europe.
2: Oh, okay. Where is he buried?
0: Over there.
1: Yeah.
2: Oh, really?
1: Yeah.
2: Oh.
1: And his latest wife over here.
2: Okay.
1: Yeah. Here is.
2: Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
0: Does his music say anything to you?
2: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years.
0: Hmm.
2: Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
2: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Yeah. Really didn't.
1: Yeah.
2: Died in 1983.
1: Yeah.
2: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: He's one of the beginners.
1: Yeah. Yeah.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
2: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
2: but
1: too.
2: But his body is actually
1: here. His body
2: here.
1: is actually here.
2: All
1: right. Yeah. 68 jaar. And. Ja, want er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die...
0: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, ja?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En, ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
0: Hmm.
1: En, voor mij was het een, net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair hebben gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barragies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
0: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel ja. En ja, god, in de hele blueswereld natuurlijk. En ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
0: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw, die, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
0: Hij voert kantoor staat aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven. En deze man, die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek in Amerika, die ligt hier onder een steentje van, nou, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Zullen we dit opvatten als een... Zo'n ode aan Muddy Waters, Five Long Years van Eddie Boyd. Maar een nummer wat ook vaak door Muddy Waters zong is. Hè?
1: Ja, en ik heb het ook wel eens op zijn naam zien staan.
0: Ook
1: het,
0: dat zelfs?
1: Ja, maar dat klopt niet. Het nummer was wel degelijk van Eddie Boyd. En in dit geval is het een ode aan beiden. Want je weet, ze hebben allebei op dezelfde plantage werkt of leeft. En ze bent ook nog samen naar school gaan. Dus wat dat betreft komt dat mooi weer.
0: Want je hebt nooit... een stuk van Muddy Waters op zich op de plaat of op cd zet?
1: Nee, niet dat ik weet, nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. Nee. Nee, maar nou hebben wij niet zo verschrikkelijk veel covers gedaan. Ik ben toch meestal eigen stukken. En, ja, ik vind het toch leuker om je eigen tekst te schrijven waar je in kunt duiken, dan dat je dat van een ander doet. Ik bedoel, dat blijft toch een beetje joen, eigen blues. En in dat geval niet te veel coveren, zeg ik altijd maar.
0: Dit was Five Long Years, eind van de 60 jaren in de Rijnhalle in Düsseldorf. Dat concert is live concert, dat is op LP uitgebracht in 1968. Chicago binnen we. Door is op de radio een bluesshow. Een hele... bekende eigenlijk. Een titel ook die jij ook op andere zaken wel terug vindt. Blues Before Sunrise.
1: Ja.
0: Boek dacht ik van Samuel Charles.
1: Ja, het is een stuk van Leroy Carr. En,
0: van oorsprong, ja.
1: Ja. En stiet ook trouwens op die From the Cradle CD. Van, is een boek wat zo heet. En het radioprogramma dat van de man waar wij het dan over gehad hebben.
0: Maar daar gingen wij toen naartoe.
1: Daar gingen wij toen naartoe. Ja, en moet niet, dat was een rit. Want wij wilden eigenlijk... dat moet je opzoeken. En die straten, dat is heel apart volk in Chicago. Dan denk je dat ze deur lopen, maar dan loopt ze niet deur. En dan moet je weer een blokje om. En dan kon je weer op die straat. En dat giet maar deur, en dat giet maar deur. Nou ja, zo bent wij uiteindelijk bij deze meneer... bij Steve Cushing ben we terechtgekomen. En dan denk je dat je in een groot pand komt en in een grote studio. Maar dat is niet zo.
0: Heel bescheiden man die al, ik weet niet eens zo lang, maar die al jaren in de muziek bezig was.
1: Ja, hij was drummer geweest.
0: Ja.
1: Maar hij had een ongeluk gehad en hij was een beetje... hij kreupelde een beetje en... hij leefde daar met zijn moeder, maar die was overleden. En van zijn moeder had hij eigenlijk een redelijk kwaadaardig hond die erft.
0: Oh god, ja, die hoorde hij zo af en toe nog wel eens een keer. Maar wij waren zeer hartelijk welkom bij hem. En uiteraard begon hij te vertellen hoe het begon was, de muziek.
2: Well, I found out I was a blues fan. I started collecting records after I got out of high school. I was listening to rock and roll. And the places that rock music was going sort of left me cold. And when I look back on it, the things that were bothering me were very mild. There were things like Deep Purple and Uriah Heep and Black Sabbath. And I just thought, God, I don't want to hear this stuff. And I found that there was music that had all the drum beats that I really liked, and it was blues. So the record that really led me to blues, believe it or not, was Fleetwood Mac and Albatross with Peter Green. Yeah. I didn't even know there was such a thing as blues, and I bought Albatross. And I liked all the things that Jeremy Spencer was doing without realizing that there was such a thing as blues or Elmore James. And one night I went into a bookstore here in Chicago, and the guy who was the clerk at the bookstore was Paul Guerin.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker, van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en de 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei van, verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zien... Als hij stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, vijf uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dat bij een winkel.
1: Het is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: Ja,
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Budenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was dat.
0: Ja.
1: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan... Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk... ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, een gedistingeerde man om te zien. Hij had een paar cent in mijn hand, denk ik.
1: Ja. Hij was in de zwarte wereld natuurlijk... Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik maar zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen die de boel bedonden. Of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten, en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik al zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Yeah.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer getrouwd geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net iets nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal nu de kopie ook niet.
1: Nee, want daar kun je gewoon niet bij holen.
0: Kun je niet bij holen allemaal, ja. En later is hij getrouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond. En die wist eigenlijk ook wel dat hij met anderen omging. Maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had... Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder van zeggen? Zo giet dat door.
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May. En daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja.
0: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen, dat ging hij gewoon met tochtjes maken in zijn Cadillac.
1: En ja, ja.
0: De
1: ja.
0: Kinderen zetten ze wat elke dag. Het is wel een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat misschien dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen gekregen over Ray Charles, The Man and His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje weer.
0: Ja, ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij door het leest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Wij zijn allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen.
1: Ja,
0: zoals de juffrouw trouwens ook gebeurd.
1: Het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel.
1: Een
0: ja.
1: Gesloten maatschappij worden elke neer met. Het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan berekenen.
0: Nou, één die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: Cross region, it was so bad, so bad. Right now I'm on my identity.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, nee, de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wilt bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gaan luisteren, want komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou ik wil niet zeggen, in 9 van de 10 gevallen bijna gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho wereld, een hetero wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb dat nooit wat. Nee, dat is echt waar. Ja.
1: Het is gewoon een macho wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar toch vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de B-kant van de single Got a Million Dollars. En het is een compositie van Harry Muskee en Ilko Gelling. Maar met zo'n titel zou je nu de hele woke-gemeenschap over je heen krijgen. Al was dat in de jaren 60 nog geen enkel probleem. Maar ik vrees dat radiostations het nu niet meer zouden uitzenden. QB and the Blizzards, Your Body Not

QB and the Blizzards, Your Body, Not Your Soul. Elvin Youngblood Hart uit Californië woonde ingetijd in Mississippi en keerde terug naar Californië als bluesartiest. Hij heeft intussen 5 albums gemaakt en hij won al een WC Handy Award als Best New Artist. Elvin Youngblood Hart, Heartbreaker.

Elvin Youngblood Heart, Heartbreaker. Het is een compositie van Mick Jagger en Keith Richards en het is een oude hit van de Rolling Stones. Luther Allison maakte er blues van en dat deed hij samen met gastgitarist Coco Montoya en de drummer Steve Potts van Booker T en the MGs. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

0: Luther Allison, You Can't Always Get What You Want. Hij noemt zich Taj Mahal, maar hij heeft eigenlijk een prachtige naam. Henry Sinclair Fredericks Jr. uit New York. Hij is al ruim 50 jaar actief in de blues en begon ooit met gitarist Ry Cooder in de band The Rising Suns. Hij heeft 61 albums gemaakt en dit is een cover van Janis Joplin, Taj Mahal, Mercedes-Benz.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?

Taj Mahal, Mercedes-Benz. Etta James werd als teenager ontdekt door Johnny Otis en ondanks haar structurele drugsverslaving werd ze een wereldster en mede omdat de broers Chess uit Chicago een geweldig zwak voor haar hadden. Ze kreeg alle ruimte en medewerking bij Chess Records. Etta James, Ball & Chain.

Etta James, Ball and Chain. Carl Weathersby, dat is een bluesgitarist uit Mississippi. Hij begon in de band van Albert King. Vervolgens vocht hij in de oorlog in Vietnam en toen de oorlog voorbij was, vestigde hij zich in Chicago en werd hij gitarist van The Sons of the Blues. Sinds 1995 heeft hij een eigen band en is hij het huisorkest in de bluesclub Kingston Mines in Chicago. Carl Weathersby, Lay Down Sally.

Carl Weathersby, Lay Down Sally. David Gogo uit Canada maakt al sinds jaren sterke albums, maar blijft een marginale gitarist. En tijdens zijn toeren door Europa staat hij in Nederland altijd nog in kleine clubs, terwijl de man een veel groter podium verdient. David Gogo, This Is A Man's World.

David Gogo, This is a Man's World. Lucky Peterson was ooit een wonderkind uit Buffalo. Hij stond als kind in alle grote Amerikaanse tv-shows, zelfs de virtuoos op gitaar en orgel. En hij bewerkte een nummer van de Rolling Stones. Lucky Peterson, Under My Thumb. Hey, no.

Lucky Peterson, Under My Thumb. Papa Chubby uit New York is al in de jaren 40 de aanvoerder van de blues scene in New York. Zijn vader had een candy store in Brooklyn met een jukebox in de winkel en daar ontdekte Papa Chubby zijn favoriete gitaristen. Dit is een cover van Otis Redding. Papa Chubby, I've been loving you too long.

Papa Chubby, I've been loving you too long. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Otis Clay kwam als gospelzanger naar Chicago, maar hij begreep al vrij snel dat hij met blues beter de kost kon verdienen dan met gospel. Dit is compositie van John Paul Jones, Jimmy Page en Robert Plant. En het is dan ook een cover van Led Zeppelin, Otis Clay, Since I've Been Loving You.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollo weer losgiet. Dat er een theater gebeuren op stapels die zowel in Grollo als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

QB and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de trekken. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van QB and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal aan het werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nu weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World, van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen, de cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, ja, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

zombie for too long. We made love out in the swampland.

Ja, dit stiet al wel in maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Disney komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het hebben over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Daar heet het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland, die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues duiken is. En door heeft hij een mooie cd over te maken. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana-muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Strings and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die hebben een cd gemaakt, eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer een keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

Growl in Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van de hun CD Delta Cream. En ze hebben dit opgenomen in de studio van Dan Auerbach in Nashville. En met als muzikant er onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat bent man die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat die wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker zingen. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams. Later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker. Maar het origineel is van Big Joe, Crawling Kingsnake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En een 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en door van The Crawling Kingsnake.

Drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream, want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid, maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. De dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die daardoor niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de CD Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in dat liedje, dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe CD uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De CD, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van het nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou eigenlijk nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benman Tense. Uitstekende Hammond orgelspuller. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King die speelt daarop met Raining For You.

Marcus King in een andere rol dan Bezin Eng Band worden ze toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blisters in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Morgan Wallen is een singer-songwriter uit Tennessee. Hij werd ontdekt in de tv-show The Voice. En het is een groot talent, maar wel met een kort lontje. Hij is regelmatig betrokken bij incidenten in bars. En hij werd al uit de horecazaken van zijn collega's Kid Rock en Eric Church gezet. Maar zijn albums vliegen over de toonbank. Hij heeft pas 4 albums gemaakt, maar al 40 hits, waaronder 24 nummer 1 hits in Amerika. Morgan Wallen, I'm the Problem.

Morgan Wallen, I'm the Problem. Het komt van het album Sit Down, Young Stranger van de Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot. En hij schreef het nummer na zijn echtscheiding. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 19 in Nieuw-Zeeland, 27 in Australië en 30 in Engeland. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind.

Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. The Mighty Magnolias, dat is een rootsband uit Noorwegen met zanger-gitarist Emil Nordfeldt, zangeres Ine Toemier en de broers William en Eric Rowland. En ze produceren een moderne versie van The Sound of the 60s. Het komt van het album Unknown Skyline, The Mighty Magnolias, Still Love in the Fold.

The Mighty Magnolias, Still Love in the Vault. Het is een opname uit 1984 van moeder en dochter Judd. En het nummer stond 15 weken op 1 in Amerika. Het eindigde 3 in Canada, 11 in Nederland en 24 in België. The Judds, Why Not Me?

The Judge, Why Not Me? Shumikia Copeland uit New York is intussen een belangrijke pion in de Amerikaanse blues. Dit nummer komt van haar album Done Come Too Far. En ze nam het album op met drie topgitaristen: Sonny Landreth, Will Kimbrough en Cedric Burnside. Shumikia Copeland, Nobody But You.

Shamikia Copeland, Nobody But You. Chuck Berry schreef het nummer tijdens zijn verblijf in de gevangenis. Het werd een hit in Amerika, Canada en Engeland. In 1977 verscheen de cover van Emmylou Harris. Dat nummer eindigde 4 in Nederland, 5 in België, 6 in Amerika en 41 in Duitsland. En er bestaan ook nog covers van John Prine, Aaron Neville, Bob Seger, Coldplay en Loggins & Messina. Emmylou Harris, You Never Can Tell.

Emmylou Harris, You Never Can Tell. Hank Williams Jr. uit Louisiana is de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams. Hij is een superster in Amerika en ook zijn kinderen Sam, Holly en Hank Williams III zijn actief in de muziek. Hij heeft 81 albums gemaakt, 106 hits, waaronder 11 nummer 1 hits. Dit komt van het album Habits Old and New. Hank Williams Jr., The Blues Man.

have a clanger to sad old songs. I'm not a walk behind.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton is een countryzanger, maar hij is tevens een tv-persoonlijkheid in Amerika, want hij zit al jaren in de jury van de tv-shows Nashville Stars, Clash of the Choirs en The Voice. Blake Shelton, Heaven Sweet Home.

Blake Shelton, Heaven Sweet Home. Het komt van het album Eagle When She Flies van Dolly Parton. En het nummer werd geschreven door rock'n'roll zanger Carl Perkins. Het eindigde 7 in Canada en 15 in Amerika. Dolly Parton, Silver and Gold.

0: Dolly Parton, Silver and Gold. Michael Fricasso, dat is een singer-songwriter uit Austin. Hij speelt wekelijks in de cafés in Cornelia Street in Austin. En hij levert jaarlijks een goed Americana-album af. Dit komt van het album Saint Monday. Michael Fricasso, Elizabeth Lee.
1: Oh,